0: breed assortiment aan stijlen en afwerkingen. Van nostalgisch klassiek tot strak modern. Stajo Hekwerken, Prinsenbeek. www.stajo.nl. Stajo Hekwerken. IJzersterk vakmanschap.
1: Autobedrijf Boeren. Voor APK-keuringen, onderhoud en airco-service aan personenwagens, bedrijfsauto's en campers van alle merken. Ook voor jonggebruikte wagens ben je in de showroom van Autobedrijf Boeren aan het juiste adres. Meer informatie of een

0: Plus geveltechniek. Voor het leveren en plaatsen van kunststof, aluminium en houten kozijnen tot aan- of verbouwen. Maar ook voor rolluiken, screens, raamdecoratie, horren en plissé-hoordeuren. Tevens plaatsen wij ook dakkapellen. Van advies tot zorgeloos genieten. Neem contact op met Stan Konings via aplusgeveltechniek.nl.
1: Bij Medifit Breda draait alles om jou. Persoonlijke begeleiding, slimme trainingsprogramma's en moderne fitness. Van vrije fitness en personal training tot e-gym, Milon en groepslessen. Wil jij sterker worden, fitter leven en resultaat zien? Plan nu een gratis intake via medifitbreda.nl. Medifit Breda. Jouw doelen, onze begeleiding.
2: Autobedrijf Boeren. Voor APK-keuringen, onderhoud en airco-service aan personenwagens, bedrijfsauto's en campers van alle merken. Ook voor jonggebruikte wagens ben je in de showroom van Autobedrijf Boeren aan het juiste adres. Meer informatie of een afspraak maken? Ga naar autobedrijfboeren.com. Precies Cleaning en Rioolservice is het bedrijf voor al jouw schoonmaak- en rioolwerkzaamheden. Van professionele schoonmaak en schoonmaakdiensten op maat tot preventief onderhoud en riolering en onze 24-uur service voor acute problemen. We hebben alle kennis en ervaring in huis. Meer weten? Ga naar precieskleaningenriool.nl.
3: De smaakwinkel aan de Groenstraat 21 in Prinsenbeek is dé plek voor de lekkerste bonbons en heerlijke chocolade. Verschillende soorten thee, de meest smakelijke koffie, vers gebrande noten en heerlijke weidelandkaas. Ook kun je bij ons terecht voor leuke cadeautjes en borrelplanken met gepersonaliseerde teksten of tekeningen. Kijk voor meer informatie op desmaakwinkel.nl.
2: Robby Tools, het merk voor professionele tegelgereedschappen. Download de Club Robby app voor alle informatie. Of ga naar www.robby.com.
4: Vakmanschap is meesterschap. Dat geldt helemaal voor stucadoorsbedrijf Christian Franken. Al meer dan 25 jaar een begrip in de stucadoorsbranche. En het adres voor sierpleister, renovatie en alle voorkomende stukwerkzaamheden. Meer informatie? Bezoek onze website cfranken.nl.

0: De smaakwinkel aan de Groenstraat 21 in Prinsenbeek is dé plek voor de lekkerste bonbons en heerlijke chocolade. Verschillende soorten thee, de meest smakelijke koffie, vers gebrande noten en heerlijke weidelandkaas. Ook kun je bij ons terecht voor leuke cadeautjes en borrelplanken met gepersonaliseerde teksten of tekeningen. Kijk voor meer informatie op desmaakwinkel.nl.
1: Precies Cleaning en Rioolservice is het bedrijf voor al jouw schoonmaak- en rioolwerkzaamheden. Van professionele schoonmaak en schoonmaakdiensten op maat tot preventief onderhoud en riolering en onze 24-uur service voor acute problemen. We hebben alle kennis en ervaring in huis. Meer weten? Ga naar precieskleaningenriool.nl.
2: Plannen om je woning te verkopen of een andere woning te kopen? Van de Wielmakelaardij helpt je bij alle stappen van het verkoop- of aankoopproces. Persoonlijke aandacht voor jou staat voorop. Weinig zorgen, wel de beste prijs. Van de Wielmakelaardij.nl.
3: Stajo Hekwerken heeft een zeer breed assortiment aan stijlen en afwerkingen. Van nostalgisch klassiek tot strak modern. Stajo Hekwerken, Prinsenbeek. www.stajo.nl. Stajo Hekwerken. IJzersterk vakmanschap.
4: Autobedrijf Boeren. Voor APK-keuringen, onderhoud en airco-service aan personenwagens, bedrijfsauto's en campers van alle merken. Ook voor jonggebruikte wagens ben je in de showroom van Autobedrijf Boeren aan het juiste adres. Meer informatie of een afspraak maken? Ga naar autobedrijfboeren.com. Cafézaal Het Veehandelshuis in Prinsenbeek. De plek waar je terecht kunt voor al je feesten en partijen. Wil je iets vieren? Catering aan huis of een lekker hapje en drankje van onze bistrokaart? Dan ben je bij het Veehandelshuis aan het juiste adres. Houd onze socials of website in de gaten voor leuke acties en evenementen. En kom gezellig langs.
5: A+ Geveltechniek. Voor het leveren en plaatsen van kunststof, aluminium en houten kozijnen tot aan- of verbouwen. Maar ook voor rolluiken, screens, raamdecoratie, horren en plissé-hoordeuren. Tevens plaatsen wij ook dakkapellen. Van advies tot zorgeloos genieten. Neem contact op met Stan Konings via aplusgeveltechniek.nl.

0: Autobedrijf Boeren. Voor APK-keuringen, onderhoud en airco-service aan personenwagens, bedrijfsauto's en campers van alle merken. Ook voor jonggebruikte wagens ben je in de showroom van Autobedrijf Boeren aan het juiste adres. Meer informatie of een afspraak maken? Ga naar autobedrijfboeren.com.
1: De smaakwinkel aan de Groenstraat 21 in Prinsenbeek is dé plek voor de lekkerste bonbons en heerlijke chocolade. Verschillende soorten thee, de meest smakelijke koffie, vers gebrande noten en heerlijke weidelandkaas. Ook kun je bij ons terecht voor leuke cadeautjes en borrelplanken met gepersonaliseerde teksten of tekeningen. Kijk voor meer informatie op desmaakwinkel.nl.
2: Robitools, het merk voor professionele tegelgereedschappen. Download de Club Robi app voor alle informatie of ga naar www.robi.com.
3: Vakmanschap is meesterschap. Dat geldt helemaal voor stucadoorsbedrijf Christian Franken. Al meer dan 25 jaar een begrip in de stucadoorsbranche. En het adres voor sierpleister, renovatie en alle voorkomende stucwerkzaamheden. Meer informatie? Bezoek onze website cfranken.nl.
2: Precies Cleaning en Rioolservice is het bedrijf voor al jouw schoonmaak- en rioolwerkzaamheden. Van professionele schoonmaak en schoonmaakdiensten op maat tot preventief onderhoud en riolering en onze 24-uur service voor acute problemen. We hebben alle kennis en ervaring in huis. Meer weten? Ga naar precieskleaningenriool.nl.
4: A+ Geveltechniek. Voor het leveren en plaatsen van kunststof, aluminium en houten kozijnen tot aan- of verbouwen. Maar ook voor rolluiken, screens, raamdecoratie, horren en plissé-hoordeuren. Tevens plaatsen wij ook dakkapellen. Van advies tot zorgeloos genieten. Neem contact op met Stan Konings via a+geveltechniek.nl.
5: Bij Medifit Breda draait alles om jou. Persoonlijke begeleiding, slimme trainingsprogramma's en moderne fitness. Van vrije fitness en personal training tot e-gym, Milon en groepslessen. Wil jij sterker worden, fitter leven en resultaat zien? Plan nu een gratis intake via medifitbreda.nl. Medifit Breda. Jouw doelen, onze begeleiding.

0: Autobedrijf Boeren. Voor APK-keuringen, onderhoud en airco-service aan personenwagens, bedrijfsauto's en campers van alle merken. Ook voor jonggebruikte wagens ben je in de showroom van Autobedrijf Boeren aan het juiste adres. Meer informatie of een afspraak maken? Ga naar autobedrijfboeren.com.
1: A+ Geveltechniek. Voor het leveren en plaatsen van kunststof, aluminium en houten kozijnen tot aan- of verbouwen. Maar ook voor rolluiken, screens, raamdecoratie, horren en plissé-hoordeuren. Tevens plaatsen wij ook dakkapellen. Van advies tot zorgeloos genieten. Neem contact op met Stan Konings via a+geveltechniek.nl.
2: Stajo Hekwerken heeft een zeer breed assortiment aan stijlen en afwerkingen. Van nostalgisch klassiek tot strak modern. Stajo Hekwerken, Prinsenbeek. www.stajo.nl. Stajo Hekwerken. IJzersterk vakmanschap.
3: De Smaakwinkel aan de Groenstraat 21 in Prinsenbeek is dé plek voor de lekkerste bonbons en heerlijke chocolade. Verschillende soorten thee, de meest smakelijke koffie, vers gebrande noten en heerlijke weidelandkaas. Ook kun je bij ons terecht voor leuke cadeautjes en borrelplanken met gepersonaliseerde teksten of tekeningen. Kijk voor meer informatie op desmaakwinkel.nl.
4: Cafézaal Het Veehandelshuis in Prinsenbeek. De plek waar je terecht kunt voor al je feesten en partijen. Wil je iets vieren? Catering aan huis of een lekker hapje en drankje van onze bistrokaart? Dan ben je bij het Veehandelshuis aan het juiste adres. Houd onze socials of website in de gaten voor leuke acties en evenementen en kom gezellig langs.
5: Precies Cleaning en Rioolservice is het bedrijf voor al jouw schoonmaak- en rioolwerkzaamheden. Van professionele schoonmaak en schoonmaakdiensten op maat tot preventief onderhoud en riolering en onze 24-uur service voor acute problemen. We hebben alle kennis en ervaring in huis. Meer weten? Ga naar precieskleaningenriool.nl.
6: Plannen om je woning te verkopen of een andere woning te kopen? Van de Wielmakelaardij helpt je bij alle stappen van het verkoop- of aankoopproces. Persoonlijke aandacht voor jou staat voorop. Weinig zorgen, wel de beste prijs. Van de Wielmakelaardij.nl.
7: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Nieuws NIWS. In Parijs zijn zeker 235 mensen opgepakt na ongeregeldheden rond de Champions League winst van Paris Saint-Germain op Arsenal. Feesten sloegen op sommige plekken om in rellen, brandstichting en vernielingen, zodat de politie traangas in moest zetten. Het busverkeer in Parijs werd tijdelijk stilgelegd vanwege de onveilige situatie. Paris Saint-Germain won de finale na strafschoppen en prolongeerde de titel. Vandaag wordt de ploeg in Parijs gehuldigd en ontvangen door president Macron voor zo'n 100.000 mensen. De Oekraïense president Zelensky zegt dat Rusland een nieuwe massale aanval voorbereidt op Oekraïne. Volgens hem beschikt Kiev over inlichtingen die wijzen op verdere escalatie van de oorlog. Eerder dit weekend werd de hoofdstad Kiev al zwaar getroffen door Russische aanvallen. Het Kremlin zou ook hebben gewaarschuwd voor nieuwe systematische aanvallen op de hoofdstad. Zelensky zegt op X dat de bondgenoten goed moeten weten dat Rusland inzet op raketaanvallen en niet op diplomatie. Het zangduo Suzanne en Freek heeft een eretegel gekregen bij het stadion Gelredoom in Arnhem als beloning voor hun 10 uitverkochte concerten daar. Suzanne en Freek krijgen daarmee een plek op de Walk of Fame bij de hoofdingang van het Gelredoom. Voor de concertreeks werden in totaal zo'n 400.000 kaarten verkocht. Vandaag geven Suzanne en Freek van die reeks hun laatste optreden. Eerder kregen ook artiesten als Madonna, Lionel Richie en Bruce Springsteen een eigen tegel in het stadion in Arnhem. En de Wereldgezondheidsorganisatie heeft een lijst vrijgegeven met de meest veelbelovende medicijnen en vaccins tegen de Bundibugyo-variant van ebola. Die veroorzaakt momenteel uitbraken in de Democratische Republiek Congo en Oeganda. Volgens de WHO komen er 3 middelen in aanmerking voor versnelde klinische tests als behandeling van besmette patiënten. En 2 kandidaatvaccins zouden bescherming kunnen bieden tegen de virusvariant. De WHO wil veel sneller onderzoek naar nieuwe middelen. Het weer, her en der zonnige periode, maar er kan ook een regen- of onweersbui vallen, vooral in het oosten en noordoosten. Aan zee blijft het droog. Het wordt een graad of 20 aan de kust tot 26 in het oosten en er waait vanmiddag een zwakke tot matige westen tot noordwestenwind. Tot zover het radionieuws op Nieuws NIWS.
8: Lekker geen wekker. Iedere zondagmorgen om 10 uur met Huub op Nieuws NIWS.
9: Er zijn op dit moment geen bijzonderheden.

0: Iedereen is anders. Andere smaak, andere wensen. Sibo Vloeren zijn wij. Vind jouw stijl en creëer jouw vloer. Jouw vloer in jouw stijl. SiboVloeren.nl.
1: Precies Cleaning en Rioolservice is het bedrijf voor al jouw schoonmaak- en rioolwerkzaamheden. Van professionele schoonmaak en schoonmaakdiensten op maat tot preventief onderhoud en riolering en onze 24-uur service voor acute problemen. We hebben alle kennis en ervaring in huis. Meer weten? Ga naar precieskleaningenriool.nl.
2: A+ geveltechniek. Voor het leveren en plaatsen van kunststof, aluminium en houten kozijnen tot aan- of verbouwen. Maar ook voor rolluiken, screens, raamdecoratie, horren en plissé-hoordeuren. Tevens plaatsen wij ook dakkapellen. Van advies tot zorgeloos genieten. Neem contact op met Stan Konings via a+geveltechniek.nl.
3: Autobedrijf Boeren. Voor APK-keuringen, onderhoud en airco-service aan personenwagens, bedrijfsauto's en campers van alle merken. Ook voor jonggebruikte wagens ben je in de showroom van Autobedrijf Boeren aan het juiste adres. Meer informatie of een afspraak maken? Ga naar autobedrijfboeren.com.
4: Vakmanschap is meesterschap. Dat geldt helemaal voor stucadoorsbedrijf Christian Franken. Al meer dan 25 jaar een begrip in de stucadoorsbranche. En het adres voor sierpleister, renovatie en alle voorkomende stukwerkzaamheden. Meer informatie? Bezoek onze website cfranken.nl.
1: Ruby Tools, het merk voor professionele tegelgereedschappen. Download de Club Ruby app voor alle informatie. Of ga naar www.ruby.com.
5: De Smaakwinkel aan de Groenstraat 21 in Prinsenbeek is dé plek voor de lekkerste bonbons en heerlijke chocolade. Verschillende soorten thee, de meest smakelijke koffie, vers gebrande noten en heerlijke weidelandkaas. Ook kun je bij ons terecht voor leuke cadeautjes en borrelplanken met gepersonaliseerde teksten of tekeningen. Kijk voor meer informatie op desmaakwinkel.nl.
6: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Nieuws NIWS. Artsen zonder grenzen slaat alarm over de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo, omdat de ziekte zich sneller verspreidt dan bij eerdere uitbraken. Er zijn al ruim 900 vermoedelijke besmettingen en meer dan 200 vermoedelijke sterfgevallen gemeld. De boosdoener is de Bundibugyo-variant van het ebola-virus, waarvoor nog geen goedgekeurd vaccin bestaat. De Wereldgezondheidsorganisatie wil daarom snelle actie en veilige begrafenissen om verdere verspreiding te voorkomen. In Parijs zijn zeker 235 mensen opgepakt na ongeregeldheden rond de Champions League-winst van Paris Saint-Germain op Arsenal. Feesten sloegen op sommige plekken om in rellen, brandstichting en vernielingen, zodat de politie traangas in moest zetten. Het busverkeer in Parijs werd tijdelijk stilgelegd vanwege de onveilige situatie. Paris Saint-Germain won de finale na strafschoppen en prolongeerde de titel. Vandaag wordt de ploeg in Parijs gehuldigd en ontvangen door president Macron voor zo'n 100.000 mensen. De Oekraïense president Zelensky zegt dat Rusland een nieuwe massale aanval voorbereidt op Oekraïne. Volgens hem beschikt Kiev over inlichtingen die wijzen op verdere escalatie van de oorlog. Eerder dit weekend werd de hoofdstad Kiev al zwaar getroffen door Russische aanvallen. Het Kremlin zou ook hebben gewaarschuwd voor nieuwe systematische aanvallen op de hoofdstad. Zelensky zegt op X dat de bondgenoten goed moeten weten dat Rusland inzet op raketaanvallen en niet op diplomatie. En het zangduo Suzanne en Freek heeft een eretegel gekregen bij het stadion Gelredome in Arnhem als beloning voor hun 10 uitverkochte concerten daar. Suzanne en Freek krijgen daarmee een plek op de Walk of Fame bij de hoofdingang van het Gelredome. Voor de concertreeks werden in totaal zo'n 400.000 kaarten verkocht. Vandaag geven Suzanne en Freek van die reeks hun laatste optreden. Eerder kregen ook artiesten als Madonna, Lionel Richie en Bruce Springsteen een eigen tegel in het stadion in Arnhem. Het weer, her en der zonnige periode, maar er kan ook een regen- of onweersbui vallen, vooral in het oosten en noordoosten. Aan zee blijft het droog. Het wordt een graad of 20 aan de kust tot 26 in het oosten en er waait vanmiddag een zwakke tot matige westen tot noordwestenwind. Tot zover het radionieuws op Nieuws NIWS.
7: Er zijn op dit moment geen bijzonderheden.

0: heeft een zeer breed assortiment aan stijlen en afwerkingen. Van nostalgisch klassiek tot strak modern. Stajo Hekwerken, Prinsenbeek. www.stajo.nl. Stajo Hekwerken. IJzersterk vakmanschap.
1: Precies Cleaning en Rioolservice is het bedrijf voor al jouw schoonmaak- en rioolwerkzaamheden. Van professionele schoonmaak en schoonmaakdiensten op maat tot preventief onderhoud en riolering en onze 24-uur service voor acute problemen. We hebben alle kennis en ervaring in huis. Meer weten? Ga naar precieskleaningenriool.nl.
2: Autobedrijf Boeren. Voor APK-keuringen, onderhoud en airco-service aan personenwagens, bedrijfsauto's en campers van alle merken. Ook voor jonggebruikte wagens ben je in de showroom van Autobedrijf Boeren aan het juiste adres. Meer informatie of een afspraak maken? Ga naar autobedrijfboeren.com.
3: Cafézaal Het Veehandelshuis in Prinsenbeek. De plek waar je terecht kunt voor al je feesten en partijen. Wil je iets vieren? Catering aan huis of een lekker hapje en drankje van onze bistrokaart? Dan ben je bij Het Veehandelshuis aan het juiste adres. Houd onze socials of website in de gaten voor leuke acties en evenementen en kom gezellig langs.
4: Plannen om je woning te verkopen of een andere woning te kopen? Van de Wielmakelaardij helpt je bij alle stappen van het verkoop- of aankoopproces. Persoonlijke aandacht voor jou staat voorop. Weinig zorgen, wel de beste prijs. Van de Wielmakelaardij.nl.
5: De smaakwinkel aan de Groenstraat 21 in Prinsenbeek is dé plek voor de lekkerste bonbons en heerlijke chocolade. Verschillende soorten thee, de meest smakelijke koffie, vers gebrande noten en heerlijke weidelandkaas. Ook kun je bij ons terecht voor leuke cadeautjes en borrelplanken met gepersonaliseerde teksten of tekeningen. Kijk voor meer informatie op desmaakwinkel.nl.
6: A+ Geveltechniek. Voor het leveren en plaatsen van kunststof, aluminium en houten kozijnen tot aan- of verbouwen. Maar ook voor rolluiken, screens, raamdecoratie, horren en plissé-hoordeuren. Tevens plaatsen wij ook dakkapellen. Van advies tot zorgeloos genieten. Neem contact op met Stan Konings via a+geveltechniek.nl.
7: Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws op News NEWS. In de Stille Oceaan heeft het Amerikaanse leger opnieuw een boot aangevallen, waarbij 3 mannen zijn gedood. Het zou gaan om een schip dat voer op een bekende smokkelroute. Het is de 2e aanval in 2 dagen. Op X meldt de bevelhebber van het Zuidelijk Commando van het Amerikaanse leger dat het om boten gaat die bij terreur- en drugskartels horen. Sinds september zijn al meer dan 200 mensen omgekomen bij dit soort aanvallen. Israël is in Zuid-Libanon een grote grondoperatie gestart. Troepen zijn de Litani-rivier overgestoken en vallen Hezbollah-doelen aan rond Beaufort Ridge en Wadi al-Saluki. Het leger zegt dat het hiermee terroristische infrastructuur wil uitschakelen, van waaruit honderden projectielen op Israël zijn afgeschoten. De actie wordt ondersteund door zware luchtaanvallen, artillerie en tanks. De Libanese premier noemt de aanvallen een gevaarlijke en ongekende escalatie door Israël. In Parijs zijn meer dan 400 mensen opgepakt na ongeregeldheden rond de Champions League winst van Paris Saint-Germain. Feesten sloegen op sommige plekken om in rellen, brandstichtingen en vernielingen en er raakten 7 agenten gewond. Het busverkeer in Parijs werd tijdelijk stilgelegd vanwege de onveilige situatie. PSG won de finale van Arsenal na strafschoppen. Vandaag wordt de ploeg in Parijs gehuldigd en ontvangen door president Macron voor 100.000 mensen. En op de A67 bij Lierop in Noord-Brabant is vannacht een overleden man gevonden die was aangereden op de snelweg. Hoe hij daar terecht kwam is nog onduidelijk. De politie heeft uitgebreid onderzoek gedaan waarvoor de weg werd afgesloten. Mogelijk lag of liep de man al voor de aanrijding op de weg. De melding kwam rond 1 uur vannacht binnen. De identiteit van het slachtoffer is nog niet bekend. Het weer, zonnige periode, maar ook een kans op een regen- of onweersbui, vooral in het oosten. Aan zee blijft het droog. Maximum temperaturen vandaag 20 tot 25 graden en een zwakke tot matige westenwind. Tot zover het radionieuws op News NEWS.
6: 70's met Chuck. Iedere zondagmorgen van 11 tot 12 op News.
8: The best way to start your Sunday. Lazy Sunday morning.

Thuis heb ik nog een ansichtkaart, waarop een kerk, een kar met paard, een slagerij, J. van der Ven. Een kroeg, een juffrouw op de fiets, het zegt u hoogstwaarschijnlijk niets, maar het is waar ik geboren ben.

huizen tussen groen met boerenbloemen en een heg. Maar blijkbaar leefden ze verkeerd, het dorp is gemoderniseerd en nou zijn ze op de goede weg. Want ziet hoe rijk het leven is, ze zien de televisiequiz en wonen in betonnen dozen. Met flink veel glas dan kun je zien hoe of het

De dorpsjeugd klit wat bij elkaar in minirok en beetlehaar en joelt wat mee met beatmuziek. Ik weet wel, het is hun goede recht, de nieuwe tijd, net wat u zegt, maar het maakt me wat melancholiek.

0: Plus Geveltechniek. Voor het leveren en plaatsen van kunststof, aluminium en houten kozijnen tot aan- of verbouwen. Maar ook voor rolluiken, screens, raamdecoratie, horren en plissé-hoordeuren. Tevens plaatsen wij ook dakkapellen. Van advies tot zorgeloos genieten. Neem contact op met Stan Konings via aplusgeveltechniek.nl.
1: Iedereen is anders. Andere smaak, andere wensen. Sibo Vloeren zijn wij. Vind jouw stijl en creëer jouw vloer. Jouw vloer in jouw stijl. Sibovloeren.nl.
2: De Smaakwinkel aan de Groenstraat 21 in Prinsenbeek is dé plek voor de lekkerste bonbons en heerlijke chocolade. Verschillende soorten thee, de meest smakelijke koffie, vers gebrande noten en heerlijke weidelandkaas. Ook kun je bij ons terecht voor leuke cadeautjes. En borrel

0: voor professionele DJ en producerlessen. Wij werken aan jouw muzikale talent. Kijk op de website www.djschoolinternational.com voor meer informatie. DJ worden is meer dan op een playknop drukken.
1: Precies Cleaning en Rioolservice is het bedrijf voor al jouw schoonmaak- en rioolwerkzaamheden. Van professionele schoonmaak- en schoonmaakdiensten op maat tot preventief onderhoud en riolering en onze 24-uur service voor acute problemen. We hebben alle kennis en ervaring in huis. Meer weten? Ga naar precieskleaningenriool.nl.
2: Autobedrijf Boeren. Voor APK-keuringen, onderhoud en airco-service aan personenwagens, bedrijfsauto's en campers van alle merken. Ook voor jonggebruikte wagens ben je in de showroom van Autobedrijf Boeren aan het juiste adres. Meer informatie of een afspraak maken? Ga naar autobedrijfboeren.com.
1: Robi Tools. Het merk voor professionele tegelgereedschappen. Download de Club Robi app voor alle informatie. Of ga naar www.robi.com.
3: Vakmanschap is meesterschap. Dat geldt helemaal voor stucadoorsbedrijf Christian Franken. Al meer dan 25 jaar een begrip in de stucadoorsbranche. En het adres voor sierpleister, renovatie en alle voorkomende stucwerkzaamheden. Meer informatie? Bezoek onze website cfranken.nl.
4: Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws op Nieuws NEWS. In de Stille Oceaan heeft het Amerikaanse leger opnieuw een boot aangevallen, waarbij 3 mannen zijn gedood. Het zou gaan om een schip dat voer op een bekende smokkelroute. Het is de 2e aanval in 2 dagen. Op X meldt de bevelhebber van het Zuidelijk Commando van het Amerikaanse leger dat het om boten gaat die bij terreur- en drugskartels horen. Sinds september zijn al meer dan 200 mensen omgekomen bij dit soort aanvallen. Israël is in Zuid-Libanon een grote grondoperatie gestart. Troepen zijn de Litani-rivier overgestoken en vallen Hezbollah-doelen aan rond Beaufort Ridge en Wadi al-Saluki. Het leger zegt dat het hiermee terroristische infrastructuur wil uitschakelen, van waaruit honderden projectielen op Israël zijn afgeschoten. De actie wordt ondersteund door zware luchtaanvallen, artillerie en tanks. De Libanese premier noemt de aanvallen een gevaarlijke en ongekende escalatie door Israël. In Frankrijk zijn meer dan 400 mensen opgepakt na ongeregeldheden rond de Champions League winst van Paris Saint-Germain. Feesten sloegen op sommige plekken om in rellen, brandstichting en vernielingen en er raakten 7 agenten gewond. Het busverkeer in Parijs werd tijdelijk stilgelegd vanwege de onveilige situatie. PSG won de finale van Arsenal na strafschoppen. Vanmiddag is de huldiging in Parijs en daarbij worden, net als vorig jaar, zo'n 100.000 mensen verwacht. En noodweer in België heeft gisteravond veel schade veroorzaakt met hagel van het formaat golfbal en tientallen gewonden op een festival. Op X werden volop filmpjes gedeeld van de hagelstenen. Op meerdere plekken moesten bestuurders uit hun auto worden gered. Vooral in Wallonië stonden straten en wegen onder water. De brandweer kreeg 100 oproepen en ook het treinverkeer lag op meerdere trajecten stil door blikseminslag en modderstromen. Het weer, zonnige periode, maar ook een kans op een regen- of onweersbui, vooral in het oosten. Aan zee blijft het droog. Maximum temperaturen vandaag 20 tot 25 graden en een zwakke tot matige westenwind. Tot zover het radionieuws op Nieuws NEWS.
5: The best way to start your Sunday, lazy Sunday morning.

0: Plus geveltechniek. Voor het leveren en plaatsen van kunststof, aluminium en houten kozijnen tot aan- of verbouwen. Maar ook voor rolluiken, screens, raamdecoratie, horren en plissé-hoordeuren. Tevens plaatsen wij ook dakkapellen. Van advies tot zorgeloos genieten. Neem contact op met Stan Konings via aplusgeveltechniek.nl.
1: Autobedrijf Boeren. Voor APK-keuringen, onderhoud en airco-service aan personenwagens, bedrijfsauto's en campers van alle merken. Ook voor jonggebruikte wagens ben je in de showroom van Autobedrijf Boeren aan het juiste adres. Meer informatie of een afspraak maken? Ga naar autobedrijfboeren.com.
2: Stajo Hekwerken heeft een zeer breed assortiment aan stijlen en afwerkingen. Van nostalgisch klassiek tot strak modern. Stajo Hekwerken, Prinsenbeek. www.stajo.nl. Stajo Hekwerken. IJzersterk vakmanschap.
3: Precies Cleaning en Rioolservice is het bedrijf voor al jouw schoonmaak- en rioolwerkzaamheden. Van professionele schoonmaak en schoonmaakdiensten op maat tot preventief onderhoud en riolering en onze 24-uur service voor acute problemen. We hebben alle kennis en ervaring in huis. Meer weten? Ga naar precieskleaningenriool.nl.
4: De smaakwinkel aan de Groenstraat 21 in Prinsenbeek is dé plek voor de lekkerste bonbons en heerlijke chocolade. Verschillende soorten thee, de meest smakelijke koffie, vers gebrande noten en heerlijke weidelandkaas. Ook kun je bij ons terecht voor leuke cadeautjes en borrelplanken met gepersonaliseerde teksten of tekeningen. Kijk voor meer informatie op desmaakwinkel.nl.
5: Cafézaal Het Veehandelshuis in Prinsenbeek. De plek waar je terecht kunt voor al je feesten en partijen. Wil je iets vieren, catering aan huis of een lekker hapje en drankje van onze bistrokaart? Dan ben je bij het Veehandelshuis aan het juiste adres. Houd onze socials of website in de gaten voor leuke acties en evenementen en kom gezellig langs.
6: Plannen om je woning te verkopen of een andere woning te kopen? Van de Wielmakelaardij helpt je bij alle stappen van het verkoop- of aankoopproces. Persoonlijke aandacht voor jou staat voorop. Weinig zorgen, wel de beste prijs. Van de Wielmakelaardij.nl.
7: Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws op Nieuws NEWS. Artsen zonder Grenzen noemt de snelle verspreiding van ebola in de Democratische Republiek Congo zeer alarmerend. Er zijn al meer dan 1000 mogelijke besmettingen en ongeveer 250 doden gemeld. Er is nog geen goedgekeurd vaccin tegen de virusvariant achter de huidige uitbraak. De organisatie zegt ook dat niemand precies weet hoe groot die uitbraak is. Daarom moet de testcapaciteit worden uitgebreid en is snel meer gespecialiseerde hulp nodig. In Laos zijn 5 goudzoekers die meer dan een week vastzaten in een overstroomde grot onverwacht zelf naar buiten geklommen. Ze raakten eerder ingesloten door snel stijgend regenwater. Een reddingsteam had pompen ingezet om het waterpeil te verlagen. De mannen zaten onder de modder, hadden huid- en darmklachten en overleefden dagen zonder eten of schoon drinkwater. 2 andere dorpelingen zijn nog vermist en duikers bereiden voor hen een nieuwe zoektocht voor. In Frankrijk zijn meer dan 400 mensen opgepakt na ongeregeldheden rond de Champions League winst van Paris Saint-Germain. Feesten sloegen op sommige plekken om in rellen, brandstichting en vernielingen en er raakten 7 agenten gewond. Het busverkeer in Parijs werd tijdelijk stilgelegd vanwege de onveilige situatie. PSG won de finale van Arsenal na strafschoppen. Vanmiddag is de huldiging in Parijs en daarbij worden net als vorig jaar zo'n 100.000 mensen verwacht. En in een woning in Rotterdam-Krooswijk is vannacht een 38-jarige man zwaar gewond geraakt bij een steekpartij. 2 mensen die in het huis waren zijn aangehouden, dat meldt de regionale omroep Rijnmond. Het gaat om een man van 40 en een vrouw van 31 jaar. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht en er werd ook een traumahelikopter opgeroepen. De politie onderzoekt de zaak. Het weer, zonnige periode, maar ook een kans op een regen- of onweersbui, vooral in het oosten. Aan zee blijft het droog. Maximum temperaturen vandaag 20 tot 25 graden en een zwakke tot matige westenwind. Tot zover het radionieuws op Nieuws NEWS.
8: Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg.

Het is zondagmorgen 31 mei 2026. Dit is hem dan, de laatste aflevering van Lekker Geen Wekker hier op NIWS. Want vandaag gaan wij stoppen met onze uitzendingen. Dit programma was voor het eerst te horen op 7 september 2025. En vandaag op 31 mei is het er dus voor de laatste keer. Nog één keer heerlijk ontwaken met de muziek tussen 10 en 11 hier op NIWS. De eerste die we vandaag voor je mochten draaien was er een van de Bee Gees en How Deep Is Your Love. We hebben vandaag in het programma gewoon de gebruikelijke items. Dat betekent zometeen de spreuk van de dag. En later in het programma hebben we ook nog iets uit Nederland. Hoewel, het is deze keer niet uit Nederland, maar uit België. Maar het is wel een Nederlandstalig nummer 8. Dat is voor straks in het item Dutch Delight. Nu eerst Alphaville en Forever Young.

0: Het is heerlijk ontwaken op zondagmorgen met de muziek van N.E.W.S. in Lekker Geen Wekker. Zo net hadden we Bad English voor je, tezamen met John Wade en Time Stood Still. Daar hebben we ook nog Enrique Iglesias met Somebody's Me. En de eerste in dit rijtje van drie, dat was er een van Alphaville en Forever Young.
1: Dit is Lekker Geen Wekker met de spreuk van de dag.
0: Wees niet verdrietig omdat het voorbij is. Wees blij omdat je erbij was.

Het is een zangeres die doorbrak in de tents. Daarna was het even stil rondom haar, maar daarna kwam ze weer ijzersterk terug. Adele hoorde je zo net hier op NEWS met Someone Like You. Daarvoor draaiden we trouwens ook nog iets van de Hardies uit de jaren 70, namelijk The Air That I Breathe. En we begonnen het rijtje van drie, dit keer met Another Level en From the Heart. Nu George Michael hier op NEWS met One More Try.

0: Dit is Lekker Geen Wekker hier op NIWS. Ook op deze zondagmorgen zijn we er gewoon tot 11 uur met Jeanette Lewis Capaldi. Van hem het nummer dat heette Someone You Loved. Daarvoor ook nog One More Try van George Michael. En dan nu het tweede item in ons programma van vandaag. En dat is Dutch Delight. Alleen is Dutch Delight vandaag Belgium Delight. Maar het is wel een Nederlandstalig nummer. Laten we er maar gewoon naar gaan luisteren. Dit is Clouseau en Passie.
1: Dutch Delight. De mooiste muziek gewoon uit Nederland.

muziekje uit 1979, afkomstig van Peaches and Herb met Reunited. Daarvoor in ons item Dutch Delight ook nog de Belgische groep Clouseau met het nummer dat heette Passie. En dan zit het er nu echt op. Dit was de laatste aflevering van Lekker Geen Wekker tussen 10 en 11 hier op NIWS. En tevens ook het laatste programma wat ik heb mogen presenteren. Ik ga Angelique en Arjan hartelijk danken voor de kans die ik gekregen heb om mijn programma's op deze zender te mogen draaien. Ik heb het mogen doen vanaf maart 2023 tot vandaag 31 mei 2026. Nogmaals, Arjan en Angelique, dank je wel daarvoor. En natuurlijk ook een woord van dank richting al mijn collega's waarmee ik in de afgelopen jaren heel fijn heb mogen samenwerken. Ik heb eigenlijk geen woorden meer. Ik ga de laatste draaien voor mij, althans. Oh ja, laat ik nog even vertellen. Heel veel plezier zo meteen met Jack na 11 uur en het programma 70s. En dan nu dan toch de laatste plaat voor mij hier op NIWS. Het wordt er een van de Cats met The End of the Show.

0: drukken. Bij Medifit Breda draait alles om jou. Persoonlijke begeleiding, slimme trainingsprogramma's en moderne fitness. Van vrije fitness en personal training tot e-gym, Milon en groepslessen. Wil jij sterker worden, fitter leven en resultaat zien? Plan nu een gratis intake via medifitbreda.nl. Medifit Breda. Jouw doelen, onze begeleiding.
1: A-plus geveltechniek. Voor het leveren en plaatsen van kunststof, aluminium en houten kozijnen tot aan- of verbouwen. Maar ook voor rolluiken, screens, raamdecoratie, horren en plissé-hoordeuren. Tevens plaatsen wij ook dakkapellen. Van advies tot zorgeloos genieten. Neem contact op met Stan Konings via a-plusgeveltechniek.nl.
2: Precies Cleaning en Rioolservice is het bedrijf voor al jouw schoonmaak- en rioolwerkzaamheden. Van professionele schoonmaak en schoonmaakdiensten op maat tot preventief onderhoud en riolering en onze 24-uur service voor acute problemen. We hebben alle kennis en ervaring in huis. Meer weten? Ga naar precieskleaningenriool.nl. Robby Tools, het merk voor professionele tegelgereedschappen. Download de Club Robby app voor alle informatie of ga naar www.robby.com.
3: De smaakwinkel aan de Groenstraat 21 in Prinsenbeek is dé plek voor de lekkerste bonbons en heerlijke chocolade. Verschillende soorten thee, de meest smakelijke koffie, vers gebrande noten en heerlijke weidelandkaas. Ook kun je bij ons terecht voor leuke cadeautjes en borrelplanken met gepersonaliseerde teksten of tekeningen. Kijk voor meer informatie op desmaakwinkel.nl.
4: Autobedrijf Boeren. Voor APK-keuringen, onderhoud en airco-service aan personenwagens, bedrijfsauto's en campers van alle merken. Ook voor jonggebruikte wagens ben je in de showroom van Autobedrijf Boeren aan het juiste adres. Meer informatie of een afspraak maken? Ga naar autobedrijfboeren.com.
5: Iedereen is anders. Andere smaak, andere wensen. Sibo Vloeren zijn wij. Vind jouw stijl en creëer jouw vloer. Jouw vloer in jouw stijl. SiboVloeren.nl. Vakmanschap is meesterschap. Dat geldt helemaal voor stucadoorsbedrijf Christian Franken. Al meer dan 25 jaar een begrip in de stucadoorsbranche. En het adres voor sierpleister, renovatie en alle voorkomende stucwerkzaamheden. Meer informatie? Bezoek onze website cfranken.nl.
6: Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws op News NEWS. Bij de vierde nacht tegen seksueel geweld in Rotterdam is een recordbedrag van ruim €320.000 opgehaald. Bijna 2300 deelnemers die aandacht vroegen voor straatintimidatie en seksueel geweld liepen een mars van 10 tot 20 kilometer langs plekken waar vrouwen zich vaak onveilig voelen. Dat verliep volgens de organisatie zonder incidenten. Burgemeester Schouten zei vooraf dat onveiligheid geen vrouwenprobleem, maar een probleem van iedereen is. Op een defensietop in Singapore heeft de Japanse minister van Defensie scherpe kritiek geuit op China en gezegd dat niet Japan, maar juist Beijing met zijn enorme wapenarsenaal grote zorgen veroorzaakt. Hij wees erop dat Japan geen kernwapens of strategische bommenwerpers heeft, maar Japan verhoogt al 12 jaar op rij zijn defensiebudget. Discussies over een mogelijke Japanse reactie bij een Chinese aanval op Taiwan zorgden eerder ook voor oplopende spanningen. Artsen zonder grenzen noemt de snelle verspreiding van ebola in de Democratische Republiek Congo zeer alarmerend. Er zijn al meer dan 1000 mogelijke besmettingen en ongeveer 250 doden gemeld. Er is nog geen goedgekeurd vaccin tegen de virusvariant achter de huidige uitbraak. De organisatie zegt ook dat niemand precies weet hoe groot die uitbraak is. Daarom moet de testcapaciteit worden uitgebreid en is snel meer gespecialiseerde hulp nodig. En in Aarlanderveen is vannacht een persoon zwaar gewond geraakt bij een val in een feesttent van voetbalvereniging SV Aarlanderveen, die in de twee laatste weekenden van mei zijn 60-jarig jubileum vierde. Het slachtoffer kwam in de tent door nog onbekende oorzaak ten val en is na eerste hulp met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Een traumahelikopter landde op het veld om te assisteren. De politie onderzoekt nog wat er precies is gebeurd. Het weer, zonnige periode, maar ook een kans op een regen- of onweersbui, vooral in het oosten. Aan zee blijft het droog. Maximum temperaturen vandaag 20 tot 25 graden en een zwakke tot matige westenwind. Tot zover het radionieuws op News NEWS.
7: Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg.

0: Een hele goede zondagmorgen op deze laatste zondag van de maand mei. En voor de laatste keer ook dankjewel Huub voor het vorige uur lekker geen wekker. Ik kan niet ontkennen dat ik hier nu sta met een beetje bedroefd gevoel. 4 jaar, 5 maanden en 275 geleden ben ik gestart met dit zondagochtendprogramma op NEWS. Muziek uit het decennium waarin ik groot ben geworden. Nou ja, groot. Bij 1,70 meter is het wel opgehouden. Terugkijkend op het 8e decennium is het laatste uur 70's daarom gestart met de Franse zanger Charles Aznavour. Hij zong Yesterday When I Was Young. Hitparade technisch gezien zijn grootste hit, nummer 3 in Nederland. En zo direct een feel-good lied. Of zoals Basje altijd zei...
1: Wat er ook gebeurt, hoop te blijven lachen.
0: De op Jamaica geboren James Lloyd zingt Wat Je Moet Doen. Keep On Smiling. En daarna de nummer 1 hit in Nederland van deze week 50 jaar geleden. Frank Vaas, artiestennaam Ferrari met Sweet Love. Het geluid van die hit wordt vaak vergeleken met de sound van de George Baker Selection in die tijd. Hey!

Direct voor al die vrouwelijke luisteraars die misschien net zijn opgestaan, Blondie. Zij zingt over de Sunday Girl uit 1978. Het was een liedje over haar weglopen kat met de naam Sunday Man. Daarna nog één keer voor Koen, zijn favo-band Status Quo met Rockin' All Over the World. Gecomponeerd en als eerste uitgebracht in 1975 door John Fogerty van CCR. De Quo nam het op in 1977. Ten slotte een dubbeltje voor jouw gedachten, maar dan in het Engels. Dreams Are Ten a Penny uit 1972 van Kincaid. Toen de single uitkwam, bestond Kincaid eigenlijk nog niet. Het was een privéonderneming van singer-songwriter John Carter.

0: komen ze aan. De 2 voor half 12 in 70s.
1: De laatste voor het half uur is straks van de al in 1987 overleden Peter Tosh. Oud-lid van de Wailers bij Bob Marley. Tosh is vermoord voor zijn huis in Kingston. En in 1979 zong hij over I'm the Toughest. Nu is een hit medley van Middle of the Road uit de periode 1971 tot met 1973. Sacramento, Tweedledee Tweedledum, Yellow Boomerang, Chirpy Chirpy Cheep Cheep, Soli Soli en Samson and Delilah.

was A Glass of Champagne van de Britse groep Sailor. Hun hierna uitgebrachte singles haalden de Nederlandse hitlijsten niet meer. Tenminste, als je La Cumbia niet 91 even vergeet. Maar dat was dan ook van een ander decennium. Daarvoor de broers Rob en Freddy Bolland. Met Summer of 71 maakten ze hun debuut bij Willem Duis op tv. Je hoorde de opvolger, Wait for the Sun, in 1972. Zo direct Duitsstalige disco van een Oostenrijkse zangeres die werd geboren als Gisela Wuchinger, artiestennaam Gila. Help, Help werd alleen een hit in Nederland en de muziek daarvan is door Frank Farian later gebruikt voor het Boney M-nummer Take the Heat of Me. Maar die ga je beter niet horen, want dat klinkt voor geen meter. Na Gila, de in januari 2016 overleden David Bowie. Zijn Heroes uit 1977 gaat over twee geliefden die vlakbij de Berlijnse muur bij elkaar komen. Bowie schreef het samen met Brian Eno, die ooit begon bij Roxy Music. En tenslotte de OJ's met I Love Music in 1975. Tja, wie niet? Het was geschreven door Kenny Gamble en Leon Huff, pioniers van de Philadelphia Soul.

Watergate, Autoloze Zondag, twee verloren WK-finales, lange haren, puntkragen en plateauzolen, Q&Q en Topop. Dat waren de jaren 70. En dit is de muziek uit dat decennium.

0: Nee hoor, don't worry. Dit is niet het begin van 70s. Dat hebben we al gehad. Op 9 januari 2022 om precies te zijn. Dit wordt de afsluiting. De final chapter van 31 mei 2026. Maar zo direct eerst nog een zomerse Beach Baby. De Britse studioformatie First Class had er een hit mee in 1974. Geschreven in de traditie van de Beach Boys. En na First Class Andrew Gold, een uitvoering van Cynthia Fee, werd dat het themalied voor de sitcom Golden Girls. Ik draai speciaal voor Arjan en Angelique. Dank jullie wel voor de tijd en de ruimte die ik kreeg om bijna 4,5 jaar 70's te mogen maken voor NEWS. Verder voor het hele team van Nieuws. Natuurlijk onze adverteerders en uiteraard voor jullie allemaal, onze luisteraars. En wie weet, tot ooit. Straks in 1978, thank you for being a friend.
1: 70's.

0: things come to an end.
1: What's that got to do with this show?
2: Hoi Jacques, ja, het was de laatste 70's. Ik had al afgelopen donderdag een beetje afscheid genomen van jouw programma Only Disco. Dat heb ik al jarenlang gedaan, 70's trouwens, ook al een aantal jaren. Dankjewel voor het prachtige programma, je nam ons mee in de jaren 70. Het was één brok temperament. Dankjewel voor de mooie zondagmorgens hier op Nieuws Internet Radio. Jacques de Geeuw, ga je goed jongen. Vriend, dankjewel voor alles.
3: Cafézaal Het Veehandelshuis in Prinsenbeek. De plek waar je terecht kunt voor al je feesten en partijen. Wil je iets vieren, catering aan huis of een lekker hapje en drankje van onze bistrokaart? Dan ben je bij Het Veehandelshuis aan het juiste adres. Houd onze socials of website in de gaten voor leuke acties en evenementen en kom gezellig langs.
4: Plannen om je woning te verkopen of een andere woning te kopen? Van de Wielmakelaardij helpt je bij alle stappen van het verkoop- of aankoopproces. Persoonlijke aandacht voor jou staat voorop. Weinig zorgen, wel de beste prijs. Van de Wielmakelaardij.nl.
5: Precies Cleaning en Rioolservice is het bedrijf voor al jouw schoonmaak- en rioolwerkzaamheden. Van professionele schoonmaak en schoonmaakdiensten op maat tot preventief onderhoud en riolering en onze 24-uur service voor acute problemen. We hebben alle kennis en ervaring in huis. Meer weten? Ga naar precieskleaningenriool.nl.
6: De smaakwinkel aan de Groenstraat 21 in Prinsenbeek is dé plek voor de lekkerste bonbons en heerlijke chocolade. Verschillende soorten thee, de meest smakelijke koffie, vers gebrande noten en heerlijke weidelandkaas. Ook kun je bij ons terecht voor leuke cadeautjes en borrelplanken met gepersonaliseerde teksten of tekeningen. Kijk voor meer informatie op desmaakwinkel.nl.
7: Stajo Hekwerken heeft een zeer breed assortiment aan stijlen en afwerkingen. Van nostalgisch klassiek tot strak modern. Stajo Hekwerken, Prinsenbeek. www.stajo.nl. Stajo Hekwerken, ijzersterk vakmanschap.
8: A-plus Geveltechniek. Voor het leveren en plaatsen van kunststof, aluminium en houten kozijnen tot aan- of verbouwen. Maar ook voor rolluiken, screens, raamdecoratie, horren en plissé-hoordeuren. Tevens plaatsen wij ook dakkapellen. Van advies tot zorgeloos genieten. Neem contact op met Stan Konings via a-plusgeveltechniek.nl.
9: Autobedrijf Boeren. Voor APK-keuringen, onderhoud en airco-service aan personenwagens, bedrijfsauto's en campers van alle merken. Ook voor jonggebruikte wagens ben je in de showroom van Autobedrijf Boeren aan het juiste adres. Meer informatie of een afspraak maken? Ga naar autobedrijfboeren.com.
10: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op NIWS. Het Rode Kruis meldt dat afgelopen nacht 60 asielzoekers in de nachtopvang in het Groningse Warffum hebben geslapen. Iets meer dan de nacht ervoor. Toen brachten 45 mensen daar de nacht door. Sinds afgelopen donderdag heeft gemeente Het Hoge Land, waar Warffum onder valt, extra nachtopvang voor asielzoekers uit Ter Apel geregeld. Het Rode Kruis snapt niet waarom er nog geen blijvende oplossing is gevonden en noemt de situatie mensonterend. De burgemeester van het 8e arrondissement in Parijs wil het vieren van de Champions League finale van Paris Saint-Germain op de Champs-Élysées verbieden. De Parijse club won gisteren van het Britse Arsenal, waarna er in Parijs flink gefeest werd, maar ook rellen uitbraken. De politie pakte honderden personen op. De burgemeester sprak van een stedelijke guerrillaoorlog. Winkels hadden uit voorzorg hun deuren gesloten, maar ondanks dat werd er bij een krantenkiosk toch brand gesticht. Bij de vierde nacht tegen seksueel geweld in Rotterdam is een recordbedrag van ruim €320.000 opgehaald. Bijna 2300 deelnemers die aandacht vroegen voor straatintimidatie en seksueel geweld liepen een mars van 10 of 20 kilometer langs plekken waar vrouwen zich vaak onveilig voelen. Dat verliep volgens de organisatie zonder incidenten. De Rotterdamse burgemeester Schouten zei vooraf dat onveiligheid geen vrouwenprobleem, maar een probleem van iedereen is. De 83-jarige Paul McCartney laat weten dat hij dolblij was dat hij mocht meewerken aan het nieuwe album van de Rolling Stones, Foreign Tongues, dat in juli verschijnt. Op het vorige album van de Stones uit 2023 was McCartney trouwens ook al te horen. Volgens de ex-Beatle voelde de opnamesessie anders dan het maken van zijn eigen muziek. Hij zegt daarover: het enige wat ik hoefde te doen was bas spelen en geen fouten maken. Afgelopen vrijdag bracht McCartney zelf een nieuw album uit, getiteld The Boys from Dungeon Lane. Het weer. Er zijn zonnige momenten, maar er kunnen ook wat regen- en onweersbuien voorkomen. Bij een zwak tot matige west- tot noordwestenwind wordt het 20 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws op NIWS.
0: Er staan een paar korte files die enkele minuten vertraging opleveren. Zoals de A2 van Utrecht naar Den Bosch bij Zaltbommel. Daar heb je ruim 5 minuten tijdverlies. Net als op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn tussen Hoevelaken en Barneveld. En op de A4 naar Amsterdam rijdt het langzaam tussen Schiphol en knooppunt de Nieuwe Meer. Ook daar is de vertraging zo'n 5 minuten.
11: En dan volgt hier nog een extra mededeling van de medewerkers van Europort Radio en de nieuwsredactie.
12: Op de frequentie van de Stadsradio Rotterdam, 94,6 in de ether, kunt u zo dadelijk luisteren naar het laatste programma van Nieuws FM Jongerenradio. Het programma zal 2 uur duren en alle medewerkers van Nieuws FM zullen aan bod komen om een woord van afscheid te kunnen uitspreken. Door een besluit van het bestuur van Omroep Rotterdam, naar aanleiding van een overtreding van de reclameregels, mag deze omroep na vandaag niet langer uitzendingen verzorgen op de Stadsradio Rotterdam. Ondanks dat het commissariaat voor de media, die de overtredingen constateerde, de zaak heeft geseponeerd. Met het verdwijnen van Nieuws FM neemt de havenstad noodgedwongen afscheid van de mensen die onder andere verantwoordelijk waren voor de oprichting van de Stadsradio Rotterdam. De medewerkers van Europort Radio en de nieuwsredactie van de Stadsradio betreuren dit besluit en wensen de medewerkers van Nieuws FM veel sterkte in de toekomst. We hopen dat de emoties niet al te hoog zullen oplopen. Namens alle medewerkers van Europort en de luisteraars in Rotterdam graag tot wederhoren.
11: En met het extra bulletin beëindigen we dit nieuwsoverzicht.

0: Hustle on the Beat without me thinking of you.
1: Iedere vrijdagmiddag tussen 4 en 6 in het programma van Floris van den Broek besprekingen van de Rotterdamse filmpremières en kans op vrijkaarten. Vrijdagmiddag tussen 4 en 6 op deze frequentie.
0: Ook al kom je uit Brabant, is dat zo geweest. De jongens van Nieuwsweb hebben altijd ontvangen als een vriend. Het zijn Glamour Boys, ze blijven het ook altijd. Live in Colors. Je mag best weten, ik vind het ontzettend erg dat we weggaan. Ik heb het moeilijk mee, hè. En velen zullen er moeilijk mee krijgen. Die namen komen. Dit was voor de allerlaatste maal. Ik wens je nog veel plezier met de andere procent. Uitzendingen van andere collega's. Wij spreken elkaar ongetwijfeld en dat weet ik zeker. En er valt nog zoveel te doen. News.

0: collega's. Nu werkelijk het laatste uur voor Niels FM.
1: Ik kan me nog herinneren, aardig wat jaartjes geleden, dat ik hier voor het eerst naar binnen kwam. De studio, dat was eigenlijk nog één kaal pand. Kantoor was eigenlijk hier nog, waar ik nu sta. Het was allemaal een beetje krakkemikkerig. En als ik zie hoe het nu allemaal is, helemaal super high-tech, dan begrijp ik niet hoe het kan gebeuren.

0: ja, daar kan je maar één ding tegen zeggen.
1: Deze Vriendenclub Nieuws FM, wij hebben het allemaal heel graag voor je gedaan. 3 jaar lang achter elkaar door. We begonnen op de kabel en we eindigden op deze Stadsradio Rotterdam. Ik zit even te kijken op een briefje. Ik heb ze opgeschreven, maar niet allemaal, geloof ik. Mijn collega die zometeen na me komt, Pierre van der Stappen. Floris van den Broek, die helaas niet aanwezig is. Zometeen komt hij terug van vakantie en zal hij het verschrikkelijke nieuws gaan horen. En ikzelf, Harold Bos, wij waren zeg maar zo'n beetje de drie die vanaf de eerste adem tot aan de laatste adem erbij waren. Tussentijd hebben we een heleboel DJ's ontmoet hier zo. En we zijn allemaal vrienden van elkaar geworden. Daar zijn we heel blij mee. We zijn trots op elkaar, trots op jullie. Trots op de organisatie van Nieuws FM.
2: 22 juli 1989.
1: Je hebt op de draaitafel gekeken. Je hebt op de draaitafel gekeken, of
2: nee,
1: niet?
2: Nee, nee, nee, dat is niet.
1: Inderdaad. 22 juli 1989, of 88 was dat?
2: 89.
1: Toen hadden we voor het eerst de Nieuws Tropical Party Night. En daar hebben we met zoveel plezier aan gewerkt. Net zoals al die programma's. Hoe is het mogelijk, Hans, dat onze keuze overeenkomt? Ja. Want het geval is, ik heb op de draaitafel liggen de dame die toen heeft opgetreden. Haar naam is Selena.
3: Ik hoorde er straks al zeggen dat zijn de Jank-platen. En inderdaad, probeer je dan maar eens goed te houden bij die laatste minuten. En we hadden nog zo afgesproken, voordat dit programma gemaakt zou worden, van geen gejank op de radio, geen klok die tikt, geen emotionele dingen en zo. Maar probeer maar eens goed te houden. Hans, kom er even bij. Voor Jongeren Radio Nieuws op 93.9 in begin begon in september. Advertenties stonden al ver van tevoren in de krant. Tom Matthewissen was er ook nog bij. En Piet van Vliet, die op het ogenblik op vakantie is. Ook zijn vader die een heleboel dingen gedaan heeft. Je kunt door blijven gaan.
4: Gewestelijk Arbeidsbureau, het EEG.
3: Ga door. Omroep Rotterdam.
4: SBAW, Stichting Bureau Ander Werk.
3: Henk Tiesma, ook.
4: Tuurlijk.
3: Zeker. Wat moeten we nog meer zeggen? Het Commissariaat van de Media.
4: Toen was het stil.
2: Ja, ook.
3: Toen was het stil. Dat gebeurt straks ook. Je kan blijven bedanken.
4: Rinus de Timmerman, die deze fantastische studio gezet heeft.
3: Ja, helaas.
4: Heeft.
5: Mooiste ja. Studio van Rotterdam, jongens. Daar moeten we toch nog voor in zijn. Yo!
3: Hans, jij mag de laatste aankondigen.
4: Wij hebben gezegd van we gaan met opgeheven hoofd de 94-6 af. Kun je doen met een opgewekte plaat. Doen we ook, maar de tekst, die spreekt boek tegen.
3: Chai Coltrane, Go Like You Lie.

0: Something tells me the show's over.
1: En zo stopten we toen, hè? 18 over 12. Goedemiddag. Dit is nieuws. Tot 6 uur vanavond. Ik ben Ad. En geen 19 ton vandaag. We gaan allemaal leuke dingen herhalen die we hebben meegemaakt. Dit was dus het einde van de Nieuws FM-periode in Rotterdam. Daar leerde ik Arjan kennen. En ook Floris natuurlijk. En vele anderen. Je hebt een klein overzichtje van die anderen ook gehoord. Het werd toen van Nieuws Jongerenradio op de kabel. Werd het ineens een FM-zender. De lokale omroep van Rotterdam. De grootste lokale omroep van Nederland is het ook inderdaad geworden. En op de kabel klonk het zo. Nieuws Jongerenradio. En op FM gingen we met dit liedje.
2: Hallo luisteraars van Nieuws FM. Hier is Johnny Camaro weer. Ik was een beetje absent een tijdje. Het is niet zo lang geleden, een week of wat. Maar nu ben ik weer terug hier om een feestje mee te vieren met alle Rotterdammers in Groot Rotje Knor. Want die kunnen nu al hun zorgen vergeten, plezier maken en een feestje mee vieren. Want Nieuws gaat in de ether op FM 102.7. Daar ga je gewoon van fluiten, weet je. Niet meer te stoppen, luister maar. Hier komt

jongens, wordt er nog een beetje gefloten, ook in deze nieuwsversie? Nee, ze weigeren alle gefluit. Rotterdam is er gewoon stil van. Ik weet het zeker, denk ik. Nou, dat geeft niet hoor. Dan gaat Johnny gewoon weer zingen. Luister en heuvel. Nieuws FM kost je helemaal geen centen. Dus heb je poen om je bibs te krabben. Don't worry. En hoe spreek je dat? Ga happy wezen, jongen. Geen gedonder aan je hoofd. Geen zorgen. Als je weer eens in de file zit. En wacht tot je op zal lossen. Don't worry, man. Gewoon happy wezen met 102.7. Nieuws FM. Johnny gaat overal grapjes over maken, hoor. Ik ga alles in de draak steken. Gaan we nog fluiten, Rotterdam? Nee, ze zijn met stomheid geslagen. Doe dit pijn, hoor niet. Zeg, engineer, wat doe ik eraan? Zal ik een knoop in de euromast leggen? Haha, ja, wie weet gaat het helpen. Ach, het gaat mij ook geen fluit uitmaken, hè, per saldo. Het zal me worst wezen. Oeh, daar gaat er weer een couplet komen. Ik luister. Vanaf nu kun je overal dansen. Of je peper heet, Bas of Jansen. Don't worry, man. Ga gewoon happy wezen. En dit geldt ook voor iedereen. Hé, jongens en meisjes. Een print onder je ruitenwisser. Je weet het, ja, dat was een grote misser.

0: het begin hebben ze maar gefloten, engineer. Ze zijn er nog steeds sprakeloos van. You're perfectly right. Zou ik ook zo zijn, hè? Met zo'n station zou ik ook ontzettend sprakeloos wezen. Ik zal je eens wat vertellen. Want de programmering is een grote lijn in midden meer rond. Met of zonder fluiten. Van verbazing zullen de oes niet van de lucht zijn. Op de 102.7 krijgt hij voortaan de volgende DJ's in een programma. Die nemen ze zelf mee. Het is zelfs zo dat ze zonder programma's niet de studio in komen.
1: Ha. Zo is dat inderdaad.
0: Daar komt hij
1: hoor. Johnny Camaro was dat de speciale FM-versie die hij maakte van zijn hit Don't Worry, Be Happy. Inmiddels 7 voor 12:30. En dan kan je toch zeggen dat Nieuws een grote liefde van me was. En nog steeds is natuurlijk. Liverpool Express.

In oktober hadden we het altijd de mooiste weekenden, want dat was namelijk de top 500. Daar zijn er 6 edities van geweest, van de nieuws top 500. En we hebben 3 platen op nummer 1 gestaan. Waaronder 1 man 4 keer. Die ga je nu achter elkaar horen, alle nummer 1's van de nieuws top 500. Zometeen Nothing But Thieves, Impossible, natuurlijk Danny Vera. Met Rollercoaster stond 4 keer op 1 in de top 500. En nu Guns N' Roses, de eerste nummer 1 van de top 500.

Magnolia, die raakt niet uitgeloeid hoor. Nummer 1, 4 keer in de top 500. Rollercoaster, Danny Vera. Andere nummers 1 waren van Nothing But Thieves, Impossible. En natuurlijk de plaat van Guns N' Roses, Sweet Child of Mine. 8:08. Goedemiddag. Laatste dag van nieuws tot 6 uur vanavond. Deze is nooit in de top 500 gekomen. Jammer, Le Fleur. With some-

zeker, tikken de minuten weg. We zijn er nog tot 6 uur. Dit is het laatste gepresenteerde programma van Nieuws Internet Radio. NEWS. En deze plaat, die draaide ik ook in de laatste uitzending van de FM-periode. Fleetwood Mac.

Fleetwood Mac en Everywhere. Reacties stromen werkelijk binnen. Hartstikke leuk allemaal. Ik lees er tussendoor ook nog. Bijvoorbeeld van Aad van de buschauffeurs, van de RET buschauffeurs. Van de bekende klassieker, Mijn Feyenoord. Hij luistert en kijkt mee. Moet je maar even naar mijn Facebook wil gaan, dan staat er een YouTube-link en dan kan je ook nog meekijken. Ik vond het altijd wel leuk om de echte single-versies te vinden en te draaien. En van de volgende plaat heb ik nu eindelijk het singeltje opgenomen en dus een single-versie. Madonna!

0: heb je de singleversie, hè? Madonna, 85 alweer. En Get, nee, dat is niet de leeftijd. Het jaar 1985, hè? Laten we elkaar niet verkeerd begrijpen. Into the Groove.
1: Afkoppendraaier.
0: Nieuws. M-E-W-S. 5-1. Ook vandaag kregen we weer de vraag, wat ga je nou doen? Wat kom je doen op vrijdag? Kom je bij ons misschien? Ik ga eerst even lekker helemaal niks doen, hè? In ieder geval 4 november, gauw oude dag bij Free Radio. Dan ben ik er wel. Dit is Mackie McNeil, When You Gone.

0: kan voor professionele DJ en producerlessen. Wij werken aan jouw muzikale talent. Kijk op de website www.djschoolinternational.com voor meer informatie. DJ worden is meer dan op een playknop drukken.
1: De Smaakwinkel aan de Groenstraat 21 in Prinsenbeek is dé plek voor de lekkerste bonbons en heerlijke chocolade. Verschillende soorten thee, de meest smakelijke koffie, vers gebrande noten en heerlijke weidelandkaas. Ook kun je bij ons terecht voor leuke cadeautjes en borrelplanken met gepersonaliseerde teksten of tekeningen. Kijk voor meer informatie op desmaakwinkel.nl.
2: Autobedrijf Boeren. Voor APK-keuringen, onderhoud en airco-service aan personenwagens, bedrijfsauto's en campers van alle merken. Ook voor jonggebruikte wagens ben je in de showroom van Autobedrijf Boeren aan het juiste adres. Meer informatie of een afspraak maken? Ga naar autobedrijfboeren.com. Vakmanschap is meesterschap. Dat geldt helemaal voor stucadoorsbedrijf Christian Franken. Al meer dan 25 jaar een begrip in de stucadoorsbranche. En het adres voor sierpleister, renovatie en alle voorkomende stukwerkzaamheden. Meer informatie? Bezoek onze website cfranken.nl.
3: A+ Geveltechniek. Voor het leveren en plaatsen van kunststof, aluminium en houten kozijnen tot aan- of verbouwen. Maar ook voor rolluiken, screens, raamdecoratie, horren en plissé-hoordeuren. Tevens plaatsen wij ook dakkapellen. Van advies tot zorgeloos genieten. Neem contact op met Stan Konings via a+geveltechniek.nl.
4: Precies Cleaning en Rioolservice is het bedrijf voor al jouw schoonmaak- en rioolwerkzaamheden. Van professionele schoonmaak en schoonmaakdiensten op maat tot preventief onderhoud en riolering en onze 24-uur service voor acute problemen. We hebben alle kennis en ervaring in huis. Meer weten? Ga naar precieskleaningenriool.nl.
5: Iedereen is anders. Andere smaak, andere wensen. Sibo Vloeren zijn wij. Vind jouw stijl en creëer jouw vloer. Jouw vloer in jouw stijl. SiboVloeren.nl.
6: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op NIWS. Op Malta heeft voor de vierde maal op rij de Arbeidspartij de verkiezingen gewonnen. Dat blijkt uit de voorlopige stemuitslagen. De Arbeidspartij zou een voorsprong van zo'n 18.000 stemmen hebben. Premier Ubbela noemt het voorlopige eindresultaat een overwinning voor alle Maltezen. Het eiland kampt door de oorlog in het Midden-Oosten met hoge energieprijzen en de Arbeidspartij heeft dit probleem opgepakt om het voor de eilandbewoners draaglijk te houden. Gisteren heeft de politie een 41-jarige man uit Roosendaal opgepakt omdat hij op één dag ruim 160 keer 112 belde en dat terwijl er geen sprake van een noodgeval was. De man schold de telefonisten van de alarmcentrale uit. 'S middags bracht de politie de man een bezoek om hem het bellen te laten staken, maar hij deed de deur niet open. 'S avonds vond de politie het belletjes en werd de man gearresteerd. Op het moment dat de man werd aangehouden was hij volgens de politie met 112 aan het bellen. Er is beslag op zijn telefoon gelegd. In de Europese Unie wordt nagedacht over het tijdelijk bevriezen van het prijsplafond voor Russische olie nu de oorlog in het Midden-Oosten al 3 maanden voortsleept. Sinds eind 2022 is er een prijsplafond voor Russische ruwe olie en sinds begin 2023 voor Russische aardolieproducten van kracht. Dit wordt ieder half jaar aangepast. Exploitanten in de EU mogen die producten alleen tegen of onder die prijs verkopen. Door de oorlog in Iran zijn de olieprijzen door het dak gegaan. Door een tijdelijke bevriezing blijft de prijs enigszins hetzelfde, rond de $60. In Libanon is door Israël een kasteel uit de kruisvaarderstijd ingenomen. Het gaat om kasteel Beaufort bij de rivier Litani, de rivier die lang werd gezien als de officiële grens voor de inzet van grondtroepen. Israël zegt dat het nodig is om zo ver op te rukken om aanvallen van Hezbollah te voorkomen. In het gebied vonden kort geleden al luchtaanvallen plaats, waarbij volgens Israël terroristische infrastructuur vernietigd werd. Het weer. Er zijn zonnige momenten, maar er kunnen ook wat regen- en onweersbuien voorkomen. Bij een zwak tot matige west- tot noordwestenwind wordt het 20 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws op NIWS.
7: Er staan een paar korte files die enkele minuten vertraging opleveren. Rond Amsterdam is het wat drukker. Het heeft ook te maken met wegafsluitingen. Op de A10 Zuid bij knooppunt De Nieuwe Meer heb je zo'n 10 minuten tijdverlies. Net als op de A4 van Den Haag naar Amsterdam tussen Schiphol en knooppunt De Nieuwe Meer.

0: zijn de Memories die blijven. Earth and Fire. En de voor Reunion. And Life is a Rock, so the radio rolled me. 10 over 1. Goedemiddag. Het laatste gepresenteerde programma op nieuws. Vanavond om 6 uur gaan we stoppen met de uitzendingen. En een van de herinneringen, een van de memories die ik had, was een vrijdag dat Arjan jarig was. En dat we Arjan 3 keuzes gaven. Eigenlijk in de trend van dat mopje van... je krijgt keuze 1, 14 dagen op vakantie met je schoonmoeder. En iedereen gelijk zegt, keuze 2, keuze 2, keuze 2. Zoiets was het. En hij had de keuze uit 3 platen. Nu hebben we nummer 3 even veranderd. Dat was toen een speciaal AI gezongen versie voor Arjan Emmers voor zijn verjaardag. Hij is ook al geen grote fan van AI. Maar hij kon kiezen uit nummer 1.
1: 1.

0: een nieuwe nummer 3 erbij uitgezocht.
1: Drie.
0: Maar mag dit keer niet kiezen hoor, nee. Gewoon 8 minuten en 20 seconden lang. Deze. Want in de top 500 stond altijd in de computer 5 minuten 20. Is te kort. Is echt te kort.

Het liefdespel wordt beschreven in deze honkbalwedstrijd van Meatloaf. Eerste honk is zoenen. Borst aanraken is tweede honk. Geslachtsdeel aanraken, derde honk. En vlak voor de thuisvaart onderbreekt het meisje de handeling. Omdat ze eerst wil weten of de jongen met haar tot eind der tijden van haar zou blijven houden. Dus komt het niet tot de daad. Paradise by the Dashboard Light, Meatloaf. Stond ook heel vaak in die top 500. Voor mij zelfs 6 keer. En nieuws, ja, daar voel je je thuis. Vandaar dat we dit plaatje ook gaan draaien. Simply Red, Home.

Ja, dan voel je je echt altijd thuis. En natuurlijk met de worstenbroodjes niet te vergeten. Sleep komt eraan. Radio Wolf Sound. Nieuws.

0: de Peter Schreker. En Ragtime Piano Joe hier op Nieuws. En hij is er ook nog even bij in de laatste uitzending hoor. Hey Bassie!
1: Hey, buurmannetje!
0: Hey!
1: Bakkie!
0: Ja, lekker. Doe maar even lekker een bakkie. Wat ik trouwens ook heel leuk vond bij Nieuws. Dat ik een beetje met jingletjes heb gespeeld. En zo kreeg je onder andere...

Maar er zijn er meer gemaakt hoor. Maar die heb je wel gehoord natuurlijk als je regelmatig hebt geluisterd naar, naar nieuws. 2:30 op zondagmiddag. Ik heb één favoriete artiest, dat is Nena. Ik heb al haar nummers en ik maak de grap gewoon. Behalve één, zijn telefoonnummer. En dit nummer is nooit op een album verschenen. Een live nummer.

We hebben gelachen en gehuild. Nou, dat klopt helemaal. Nena, In Mijn Leven. Het staat volgens mij niet echt op een album. Alleen op een live album. En inmiddels is daar een tweede live album. En ook daar staat het nummer op. En het is een heel populair nummer van haar. In de FM-periode hadden we nieuwsflashen. Een nieuwsflash, een soort alarmschijf. Ik had altijd het stempel in de ochtend. En een van die nieuwsflashplaten was deze. Volgens mij kwamen ze uit Nederland. Ze heette Few on Fire. En dit nummer heeft me altijd geraakt. Kimberly.

grote hit geworden. Nieuwsflash, maar wel een, ja, vind ik een hele goede plaat. Few on Fire, zo heet de band. Kimberly, zo heette het nummer. 17 voor 2. Radio, zeggen een hoop mensen, is vintage. Nou, dat was een vinylplaat natuurlijk ook, hè. Dat was ook helemaal uit. Inmiddels draait niemand meer cd'tjes. En ja, video's dan? Zijn die wel in? Wie weet? Video Kill the Radio Star van de Buggles. Nu, op nieuws.

alle dingen komt een eind, ook aan het tweede leven eigenlijk van de nieuws. Hoe ben ik in contact gekomen met nieuws? Nou, ik liep op een vrijdag op de Hoogstraat in Rotterdam en bezocht een free record shop. Daar zag ik het nieuws jongerenmagazine liggen en daar zag ik de programmering Simon de Groot staan. Iemand die ik had leren kennen bij een piratenstation. Verder van foto's van een studio, professioneel, prachtig, mooi. Ik dacht, daar wil ik bij horen. Aan wat non-stop banden te hebben gemaakt, presenteerde ik daar het programma Rendezvous 602. Wat later Diner voor Twee werd. Sinds de lockdown tijdens de coronaperiode mocht ik niet naar de markt en kwam ik terug bij nieuws. Zagen Arjon en ik elkaar weer na vele jaren. En eigenlijk was er niets veranderd. De klik uit de FM-periode was er ook in de internettijdperk. In de FM-periode gingen we naar het centrum van Rotterdam op vrijdagavond. Wat eten bij V&D La Plage. En ging Arjan terug om 's nachts programma's te maken op nieuws. Die Brabander die ook wel eens mee ging stappen. En dan bracht ik hem nog even terug naar Breda. Na de FM-periode ging ik mee met Nico Volker naar Europoort Radio. Wat later Stadsradio Rotterdam werd. Stadsradio werd ook een grote liefde. Jarenlang daar de sport geproduceerd en gepresenteerd. Met hoogtepunten Feyenoord Juventus, geweldige Julio Ricardo Cruz. Bij het tweede doelpunt dacht ik dat de perstribune en de Kuip zou instorten. Maar ook de bekerfinale tussen PSV en Sparta met een mobiele zender door heel het stadion heen. Inmiddels was Nico ook bezig met Holland FM. En zo was mijn zondag aardig gevuld. Van 12 tot 5 Stadsradio Rotterdam en van 6 tot 10 Holland FM. Na deze periode programma's gemaakt zonder stationsnaam. Ik kon dus ieder radio vanuit zon zenden. En totdat ik terugkwam bij nieuws. Nieuws Internet Radio is een echte vriendenclub geworden. Zoals de vorig jaar helaas overleden Nico Volker altijd met een knipoog zei. Een mooie homogene groep. En waarom nou die knipoog? Nou, Nico was homoseksueel. Het mooie was ook dat we met z'n allen met veel plezier het nieuwsavontuur hebben afgemaakt. Vrienden, collega's, discjockeys, nogmaals bedankt voor deze onvergetelijke tijd. En dan zijn er natuurlijk ook de adverteerders. Zij maakten dit mooie station mogelijk. En ook was er contact met de medewerkers en adverteerders. De helaas veel te jong overleden Eddie van Beek van Sibo Vloeren en ook de andere medewerkers. We hebben bij ons thuis nu een prachtige vloer liggen. Het smaakhuis hebben we ook bezocht in Prinsenbeek. Mooie zaak en een hoop lekkere dingen. En natuurlijk Erik van Kampen van het Veehandelshuis, waar we altijd een prachtig kerstpakket kregen van Arjan en Angelique. Sis Franke, ja, hij is wel voor de verkeerde voetbalclub, maar goed. We hebben kennis gemaakt. Steven Hart natuurlijk van Precies Cleaning, die zich afvroeg hoe het nu werkte. Ik live opnieuw vanuit Berkel en Roderijs. En we hebben toen een filmpje gemaakt hoe het nou precies werkte. En dat laten zien. Werkelijk een fantastische tijd met prachtig mooie mensen. En dan verdienen er nog twee mensen speciale aandacht. Arjan en Angelique, die dag en nacht bezig zijn geweest met nieuws naast hun normale werkzaamheden. Ook zij waren er voor mij bij het verlies van mijn broertje en moeder. En gelukkig hebben we afgesproken dat we ook later nog contact blijven houden. De ochtend kwam heel vaak uit Berkel-Roderijs, zoals nu ook dit laatste programma van mij opnieuw. Een fractie van een seconde tijdsverschil, maar geweldig dat dit zo kan tegenwoordig. Het enige nadeel was wel, er waren geen worstenbroodjes. Althans, niet zo lekker als in Prinsenbeek. Arjan en Angelique, uit grond van hart, ontzettend bedankt voor alles. Wat ik ga doen? Geen idee. Ik ga voorlopig even geen radio maken. Lekker naar de sportzomer kijken, een beetje niks doen, een beetje hangen. En als ik een goed gevoel krijg bij een ander station, dan zeg ik misschien wel vooruit, ik ga weer wat doen. In ieder geval ben ik wel 4 november terug bij Free Radio Rotterdam op de jaarlijkse Gouden Oude Dag. Nieuws stopt, maar de herinneringen die blijven. Zoals bijvoorbeeld die geweldige top 500 weekenden. En dat ga ik zeker missen. Ik ga vandaag geen papier raket afschieten in de studio. Want dan moet ik het zelf allemaal opruimen. Dat doen we niet. Wel nog een laatste plaat draaien. De laatste plaat die ik start op nieuws is geen nieuwsplaat. Maar het beschrijft wel de vriendenclub van dit te gekke radiostation. John en Kees de Bever, vrienden voor het leven.

0: Something tells me the show's over.
1: Lieve Liefwat.
2: Ja.
1: Ben je er nog?
2: Ja, ja.
1: Hé, hey vriend, luister, ik heb geen papiertje. Ik ga het uit mijn hoofd doen. En ik wil jou en jouw vrouwtje en jouw dochter Esmee enorm bedanken voor alle inzet wat je altijd gedaan hebt voor nieuws, internetradio. En ik wil je als vriend zijn enorm bedanken voor wat je voor mij betekend hebt toen ik bij Nieuws FM kwam in Rotterdam. Jij was erin die samen met Floris mij oppakte. En dat we met z'n drieën op uit gingen naar Rotterdam Centrum. En daar met z'n drieën lekker gingen eten. Je bent buiten een geweldige radiomaker ook een echte grote vriend van me. En ik hou van je uit de grond van mijn hart. En dat meen ik echt serieus. En we gaan elkaar zeker blijven zien. Ik wens je ook heel veel succes met alles wat je nog gaat doen op het radiopad. Dus uit de grond van mijn hart, lieve schat, dank je wel voor alles wat je voor ons betekend hebt.
2: Ja, nee, ik heb het echt heel graag gedaan. En ja, jullie stonden ook altijd klaar voor me. Ja. Zeker toen met mijn broertje.
1: Ja. Hey, ik ga toch een plaat voor je draaien. Je hebt net al gedraaid, Vrienden voor het Leven. Maar Friends Will Be Friends, is er ook wel een mooie plaat mee afsluiten, toch?
2: Zeker.
1: Maat, dankjewel. Ik hoop je misschien vanmiddag te zien, maar ik denk het niet. Ik wens je ook heel veel sterkte.
2: Ik weet het nog zeker niet. Het gaat redelijk met mijn rug, maar...
1: Kijk maar, lieve jongen. Kom altijd goed.
2: Is goed.
1: Hey maatje, dankjewel voor alles. Echt, het gaat je goed. Hou contact, groetjes. Hoi. Ja, speciaal voor altijd. Alles wat bij ons gedraaid heeft, al die jaren. Dat waren die topdisjockeys, dat waren vrienden voor het leven. En wat zou je zijn zonder vrienden? Voor alle disjockeys van Nieuws, Friends Will Be Friends, dankjewel.

0: De smaakwinkel aan de Groenstraat 21 in Prinsenbeek is dé plek voor de lekkerste bonbons en heerlijke chocolade. Verschillende soorten thee, de meest smakelijke koffie, vers gebrande noten en heerlijke weidelandkaas. Ook kun je bij ons terecht voor leuke cadeautjes en borrelplanken met gepersonaliseerde teksten of tekeningen. Kijk voor meer informatie op desmaakwinkel.nl.
1: Plannen om je woning te verkopen of een andere woning te kopen? Van de Wielmakelaardij helpt je bij alle stappen van het verkoop- of aankoopproces. Persoonlijke aandacht voor jou staat voorop. Weinig zorgen, wel de beste prijs. Van de Wielmakelaardij.nl.
2: A+ Geveltechniek. Voor het leveren en plaatsen van kunststof, aluminium en houten kozijnen tot aan- of verbouwen. Maar ook voor rolluiken, screens, raamdecoratie, horren en plissé-hoordeuren. Tevens plaatsen wij ook dakkapellen. Van advies tot zorgeloos genieten. Neem contact op met Stan Konings via a+geveltechniek.nl.
3: Cafézaal Het Veehandelshuis in Prinsenbeek. De plek waar je terecht kunt voor al je feesten en partijen. Wil je iets vieren? Catering aan huis of een lekker hapje en drankje van onze bistrokaart? Dan ben je bij het Veehandelshuis aan het juiste adres. Houd onze socials of website in de gaten voor leuke acties en evenementen en kom gezellig langs.
4: Stajo Hekwerken heeft een zeer breed assortiment aan stijlen en afwerkingen. Van nostalgisch klassiek tot strak modern. Stajo Hekwerken, Prinsenbeek, www.stajo.nl. Stajo Hekwerken, ijzersterk vakmanschap.
5: Precies Cleaning en Rioolservice is het bedrijf voor al jouw schoonmaak- en rioolwerkzaamheden. Van professionele schoonmaak en schoonmaakdiensten op maat tot preventief onderhoud en riolering en onze 24-uur service voor acute problemen. We hebben alle kennis en ervaring in huis. Meer weten? Ga naar precieskliningenriool.nl.
6: Autobedrijf Boeren. Voor APK-keuringen, onderhoud en airco-service aan personenwagens, bedrijfsauto's en campers van alle merken. Ook voor jonggebruikte wagens ben je in de showroom van Autobedrijf Boeren aan het juiste adres. Meer informatie of een afspraak maken? Ga naar autobedrijfboeren.com.
7: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op NIWS. Deze week gaat sociale zakenminister Vijlbrief met de oppositiepartijen in gesprek over de toekomst van de sociale zekerheid. Dat zei Vijlbrief in het televisieprogramma Buitenhof. Afgelopen donderdag kapten de vakbonden de gesprekken met het kabinet af, omdat Vijlbrief de bezuinigingen wil doorzetten. Hij hoopt dat de sociale partners snel weer met het kabinet in gesprek willen om over de arbeidsongeschiktheid en werkloosheid te praten. En de Telegraaf meldt dat werkgevers en vakbonden buiten het kabinet om een plan willen maken voor de economie en de arbeidsmarkt. Voorzitter van werkgeversorganisatie VNO-NCW Koen van Oostrom en FNV-voorzitter Hans Spekman zouden eerst met elkaar gaan praten of onderhandelingen kansrijk zijn. Tot teleurstelling van de werkgevers trokken de vakbonden afgelopen donderdag de stekker uit de besprekingen met het kabinet. De bonden willen actie gaan voeren. Vandaag wordt de eerste marathon van Groningen gehouden en de veiligheidsregio Groningen meldt dat verschillende mensen onwel zijn geworden. Dat zou op meerdere plekken op de route gebeurd zijn. Aan de marathon doen volgens de organisatie zo'n 2000 lopers mee. Sommigen zouden door een hitteberoerte getroffen zijn. De ambulancediensten in Groningen hebben hun capaciteit bereikt. De veiligheidsregio heeft opgeschaald naar grip 1, zodat de samenwerking tussen de verschillende hulpdiensten gecoördineerd kan worden. Er is door Frankrijk bij de VN-veiligheidsraad een spoedvergadering aangevraagd. Dit vanwege de situatie in Libanon. Israël is bezig daar verder op te trekken en zou het historische kasteel Beaufort hebben ingenomen. Frankrijk respecteert het recht op zelfverdediging van Israël, maar de Israëlische invloedssfeer in Libanon is in de ogen van de Fransen een misstap, die niet alleen het staakt-het-vuren-akkoord schendt, maar ook het internationaal recht. Het weer. Er zijn zonnige momenten, maar er kunnen ook wat regen- en onweersbuien voorkomen. Bij een zwak tot matige west- tot noordwestenwind is het 20 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws op NIWS.
8: Er staan voornamelijk korte files die enkele minuten vertraging opleveren. Het is vooral wat drukker rond Amsterdam door werkzaamheden. Onder meer de A9 is dicht. Op de A4 naar Amsterdam heb je 10 minuten oponthoud tussen Schiphol en knooppunt de Nieuwe Meer. Op de A10 Zuid richting Den Haag en Rotterdam sta je ook 10 minuten in de file voor knooppunt de Nieuwe Meer. En op de A10 bij knooppunt Amstel heb je 5 minuten oponthoud. Verder rijdt het langzaam op de A12 vanuit Arnhem voor de Duitse grens. Daar is de vertraging 5 minuten.

0: vakmanschap is meesterschap. Dat geldt helemaal voor stucadoorsbedrijf Christian Franken. Al meer dan 25 jaar een begrip in de stucadoorsbranche. En het adres voor sierpleister, renovatie en alle voorkomende stucwerkzaamheden. Meer informatie? Bezoek onze website cfranken.nl.
1: A+ Geveltechniek. Voor het leveren en plaatsen van kunststof, aluminium en houten kozijnen tot aan- of verbouwen. Maar ook voor rolluiken, screens, raamdecoratie, horren en plissé-hoordeuren. Tevens plaatsen wij ook dakkapellen. Van advies tot zorgeloos genieten. Neem contact op met Stan Konings via a+geveltechniek.nl.
2: De smaakwinkel aan de Groenstraat 21 in Prinsenbeek is dé plek voor de lekkerste bonbons en heerlijke chocolade. Verschillende soorten thee, de meest smakelijke koffie, vers gebrande noten en heerlijke weidelandkaas. Ook kun je bij ons terecht voor leuke cadeautjes en borrelplanken met gepersonaliseerde teksten of tekeningen. Kijk voor meer informatie op desmaakwinkel.nl.
3: Precies Cleaning en Rioolservice is het bedrijf voor al jouw schoonmaak- en rioolwerkzaamheden. Van professionele schoonmaak en schoonmaakdiensten op maat tot preventief onderhoud en riolering en onze 24-uur service voor acute problemen. We hebben alle kennis en ervaring in huis. Meer weten? Ga naar precieskleaningenriool.nl.
4: Iedereen is anders. Andere smaak, andere wensen. Sibo Vloeren zijn wij. Vind jouw stijl en creëer jouw vloer. Jouw vloer in jouw stijl. SiboVloeren.nl.
5: DJ School International Breda is de DJ-school van Europa. Waar iedereen terecht kan voor professionele DJ- en producerlessen. Wij werken aan jouw muzikale talent. Kijk op de website www.djschoolinternational.com voor meer informatie. DJ worden is meer dan op een playknop drukken.
6: Autobedrijf Boeren. Voor APK-keuringen, onderhoud en airco-service aan personenwagens, bedrijfsauto's en campers van alle merken. Ook voor jonggebruikte wagens ben je in de showroom van Autobedrijf Boeren aan het juiste adres. Meer informatie of een afspraak maken? Ga naar autobedrijfboeren.com.
7: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op NIWS. Overal in het land is het behoorlijk warm en dat heeft ervoor gezorgd dat tijdens verschillende marathons mensen onwel zijn geworden. Dat gebeurde in Groningen, Amersfoort en Utrecht. Twee deelnemers moesten gereanimeerd worden. Door het hoge aantal onwelwordingen in Groningen hadden de ambulancediensten daar hun capaciteit bereikt en werd er opgeschaald. De organisatie heeft de lopers opgeroepen goed naar hun lichaam te luisteren, omdat door de warmte de omstandigheden voor veel deelnemers zwaarder zijn. Deze week gaat Sociale Zakenminister Veilbrief met de oppositiepartijen in gesprek over de toekomst van de sociale zekerheid. Dat zei Veilbrief in het televisieprogramma Buitenhof. Afgelopen donderdag kapten de vakbonden de gesprekken met het kabinet af, omdat Veilbrief de bezuinigingen wil doorzetten. Hij hoopt dat de sociale partners snel weer met het kabinet in gesprek willen om over de arbeidsongeschiktheid en werkloosheid te praten. De eerste groepstraining van het Nederlands elftal voor het WK heeft plaatsgevonden en Memphis Depay heeft daaraan helemaal meegedaan. Depay raakte eind maart geblesseerd aan zijn bovenbeen. Oranjebondscoach Ronald Koeman heeft vertrouwen in de 32-jarige topscorer, mits hij helemaal fit is. Koeman springt tegenwoordig iets voorzichtiger met Depay om en het zou zomaar kunnen dat de voetballer pas later in het toernooi in actie zal komen. Oranje speelt de eerste wedstrijd op zondag 14 juni tegen het Japanse elftal. Het duel vindt in Dallas plaats. Bij rellen in de Franse hoofdstad Parijs heeft de politie gisteravond 780 mensen opgepakt. Na het winnen van de finale van de Champions League door Paris Saint-Germain trok men massaal de straat op om te feesten, maar er braken ook rellen uit. Franse media melden dat 277 mensen nog altijd worden vastgehouden. Tijdens de rellen zijn 57 agenten gewond geraakt. De spelers van PSG worden vanmiddag door de Franse president Macron ontvangen. Het weer. Er zijn zonnige momenten, maar er kunnen ook wat regen- en onweersbuien voorkomen. Bij een zwak tot matige west- tot noordwestenwind is het 20 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws op NIWS.
8: Er zijn niet al te veel problemen onderweg. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam, daar rijdt het verkeer langzaam tussen Schiphol en knooppunt de Nieuwe Meer, 6 kilometer met een kwartier vertraging. Dat komt door de werkzaamheden aan de A9. Op de A8 Amsterdam richting Zaanstad, bij Zaanstad Westerkoog, 5 kilometer file met daar zo'n 10 minuten vertraging. Dat komt door een auto met pech. A12 van Arnhem naar Oberhausen tussen Zevenaar en de Duitse grens, 4 kilometer met ruim 10 minuten vertraging. Dat komt door werkzaamheden, de weg is daar helemaal dicht. En op de A44 richting Den Haag, tussen Leiden en Wassenaar, 4 kilometer met bijna 20 minuten oponthoud.

0: smaakwinkel aan de Groenstraat 21 in Prinsenbeek is dé plek voor de lekkerste bonbons en heerlijke chocolade. Verschillende soorten thee, de meest smakelijke koffie, vers gebrande noten en heerlijke weidelandkaas. Ook kun je bij ons terecht voor leuke cadeautjes en borrelplanken met gepersonaliseerde teksten of tekeningen. Kijk voor meer informatie op desmaakwinkel.nl.
1: Autobedrijf Boeren. Voor APK-keuringen, onderhoud en airco-service aan personenwagens, bedrijfsauto's en campers van alle merken. Ook voor jonggebruikte wagens ben je in de showroom van Autobedrijf Boeren aan het juiste adres. Meer informatie of een afspraak maken? Ga naar autobedrijfboeren.com.
2: Plannen om je woning te verkopen of een andere woning te kopen? Van de Wielmakelaardij helpt je bij alle stappen van het verkoop- of aankoopproces. Persoonlijke aandacht voor jou staat voorop. Weinig zorgen, wel de beste prijs. Van de Wielmakelaardij.nl.
3: A+ Geveltechniek. Voor het leveren en plaatsen van kunststof, aluminium en houten kozijnen tot aan- of verbouwen. Maar ook voor rolluiken, screens, raamdecoratie, horren en plissé-hoordeuren. Tevens plaatsen wij ook dakkapellen. Van advies tot zorgeloos genieten. Neem contact op met Stan Konings via a+geveltechniek.nl.
4: Cafézaal Het Veehandelshuis in Prinsenbeek. De plek waar je terecht kunt voor al je feesten en partijen. Wil je iets vieren? Catering aan huis of een lekker hapje en drankje van onze bistrokaart? Dan ben je bij het Veehandelshuis aan het juiste adres. Houd onze socials of website in de gaten voor leuke acties en evenementen en kom gezellig langs.
5: Stajo Hekwerken heeft een zeer breed assortiment aan stijlen en afwerkingen. Van nostalgisch klassiek tot strak modern. Stajo Hekwerken, Prinsenbeek. www.stajo.nl. Stajo Hekwerken. IJzersterk vakmanschap.
6: Precies Cleaning en Rioolservice is het bedrijf voor al jouw schoonmaak- en rioolwerkzaamheden. Van professionele schoonmaak en schoonmaakdiensten op maat tot preventief onderhoud en riolering en onze 24-uur service voor acute problemen. We hebben alle kennis en ervaring in huis. Meer weten? Ga naar precieskleaningenriool.nl.
7: Mogen wij Marie-Louise Planen bedanken voor haar bijdrage en samenstellen van deze twee uurtjes tussen 2 en 4. Tijdens die geweldige mooie zondag. Marie-Louise Planen, dankjewel voor het samenstellen. Het gaat je goed. Hoi.
8: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op NIWS. Via sociale media heeft de politie verschillende beledigende en bedreigende reacties ontvangen naar aanleiding van een bericht over een arrestatie in Zeist waarbij agenten geweld hebben gebruikt. Onder dat bericht kunnen geen reacties meer worden geplaatst. Volgens de politie zijn een gesprek en kritiek goed, maar in dit geval zijn alle fatsoensnormen overschreden. Een woordvoerder zegt dat er sprake was van de meest heftige bedreigingen. De politie meldt dat de jongen die gisteren bij de Maarseveense plassen uit het water werd gehaald overleden is. Gisteren rond 5 uur kwam er een melding binnen dat er iemand te water was geraakt. Op dat moment was het wegens het mooie weer erg druk in het recreatiegebied. Er werd met een duikteam, een helikopter en een droneteam naar de jongen gezocht. Niet veel later werd hij uit het water gehaald. Hij is nog naar het ziekenhuis gebracht, maar hulp mocht niet meer baten. De recreatieplas is vandaag gesloten. Het Libanese persbureau NAA meldt dat er zeker 11 mensen zijn gedood door Israëlische aanvallen in het zuiden van Libanon. 1 aanval zou in de buurt van een ziekenhuis hebben plaatsgevonden en daarbij raakten 12 medewerkers gewond. De aanvallen waren in de nacht, verschillende woningen raakten daardoor verwoest, terwijl de bewoners lagen te slapen. Hezbollah heeft al laten weten terug te mappen en vergeldingsacties op Israëlische doelen uit te voeren. In april spraken Israël en Libanon een staakt-het-vuren-akkoord af, maar nog altijd gaan de aanvallen gewoon door. De 81-jarige zanger Rod Stewart heeft 2 optredens in Las Vegas afgezegd. Hij kampt met een bijholteontsteking en zijn artsen hebben hem geadviseerd rust te nemen. Daarom kwamen de concerten op vrijdag en gisteren in de Coliseum at Caesar Palace te vervallen. Volgens een woordvoerder verwacht men dat Stewart vanaf dinsdag 2 juni weer op het podium staat. De Britse zanger heeft zijn excuses aan zijn fans aangeboden en laat weten dat hij zijn stem rust geeft om te herstellen. Het weer. Er zijn zonnige momenten, maar er kunnen ook wat regen- en onweersbuien voorkomen. Bij een zwak tot matige west- tot noordwestenwind is het 20 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws op NIWS.
9: Er zijn op dit moment geen bijzonderheden.
7: Ja, het is zover. De allerlaatste 2 uur van het bestaan van Nieuws in het Radio gaan nu in. Iets waarvan we een aantal weken geleden melding maakten, komt nu wel heel erg dichtbij. Nieuws-DJ's kennen de positief ingesteld en daarom zullen de komende 2 uur met positieve muziek ingevuld gaan worden. en verlaat Nieuws in het Radio het radiopodium met opgeheven hoofd. 11 jaar en 3 maanden. Probeer het maar eens vol te houden. Deze uren zullen ook bestaan uit het bedanken van en lekker muziek draaien. Zoals jullie van ons gewend zijn. En waar.

0: Luister dan, grap. Ik ga jou wat zeggen. En ik gebruik mijn eigen woorden. Dat hoef ik jou niet uit te leggen. Het was een mooie vrijdagmiddag. En ik reed door de stad. Komt die motoragent naast me. En ik denk, fuck. Hij zegt, vroeger luister goed. Het licht was al lang rood. En je reed ook veel te hard. En het was mijn vrouw naar wie je floot. Ik zag, luister agent, het is een veel te mooie dag. Dus schrijf die boete maar en steek hem waar ik het niet zeggen mag.
1: René Gap, zing het voor ze.

1 maart 2015 starten we op een zolderkamertje in Prinsenbeek. Ik had per slotverrekening het radiovirus vanaf 1986 al opgelopen met illegale FM-radio van een ander station, van iemand anders. Na daarmee een aantal jaar geïnfecteerd te zijn geweest en meerdere keren beboet, kwam de legale mogelijkheid, namelijk Nieuws Jongerenradio, CQ Nieuws FM, op mijn pad. Radio maken op de destijds grootste lokale omroep in Nederland en vanuit het grote Rotterdam. Koffertje met muziek mee, iedere vrijdagmiddag de trein vanuit Breda naar Rotterdam om daar warmhartig opgevangen te worden door het hele team van Nieuws FM. DJ's als Ad Koppendraaier, Floris van den Broek, Pierre van der Stappen, Roel Azaro, Peter Gelderblom, Jan de Groot en Jodegraaf, daar keek ik tegenop. En uit Nieuws FM uit de jaren 90 is later ook Nieuws Internetradio ontstaan. Nooit met die intentie om het maar enigszins te evenaren, maar gewoon uit respect. Maar Nieuws FM stopte ermee begin jaren 90 door meerdere waarschuwingen van reclameovertredingen. En ik zal je vertellen, radiomakers waarbij de tranen bij het stoppen van de radiostation hun hobby over een wang heen liepen, staat voor mij altijd op een netvlies gebrand.

en dan dat zolderkamertje. Na jarenlang feesten en partijen met mijn drive-in show te hebben gedraaid, kwam het radiomakergevoel weer in volle glorie terug in 2014-2015. Ik wilde een eigen radiostation. Een station wat de beste en oh ja gevoel popnummers zou gaan draaien. Geen Nederlandstalige smartlap, want dat had ik al die tijd al gedraaid bij de drive-in show. Startend vanaf dat zolderkamertje met schuindak kocht ik na een paar opstartproblemen betere spullen. Maar dan wel goed. Meteen bij de nummer 1 van Broadcast Spullen, Broadcast Partners, uit de neuzen. Wat was ik trots. Steeds meer luisteraars. We kochten en verhuisden naar ons eigen huis verderop in Prinsenbeek. Angelique was enthousiast. Handige schoonvader verbouwde samen met Richard de autogarage in onze tuin tot mediaruimte. Er kwam een echte radiostudio in. En met meer plannen kwamen DJ's als Jacques de Geeuw met programma's als 70s en Only Disco. Anton Nachtzaam met Popfront van Zesse Klaar en Classics of Rock. En natuurlijk Reinier met de legendarische ochtendshow, muziekplezier en de weekendshow om de hoek kijken. Het begin van een heus radiostation ontstond.

Wat we misten was een vrolijke DJ. Angelique, is radiomaken niet iets voor jou? Naast alle social media berichten die zij altijd al maakte, haar twist aan de muziek geven. Ja, zo geschiedde ook. We hadden dus Angelique, Reinier, Anton, Jacques en ik. Er kwamen adverteerders en die eindelijk ten alle tijden in ons hebben geloofd. De ene vanaf het begin en de andere adverteerde wat later. En de ene een half jaar en de andere een jaar of 3 maanden of zo. Maar altijd stonden ze achter nieuws in het radio. Vele van de adverteerders waren ook altijd aanwezig op onze jaarlijkse borrel in mei. Om hun te bedanken via de Big News Party. En nu bedanken wij hun nog 1 keer voor al die prachtige jaren van financiële ondersteuning van ons radiostation.

0: smaakwinkel aan de Groenstraat 21 in Prinsenbeek is dé plek voor de lekkerste bonbons en heerlijke chocolade. Verschillende soorten thee, de meest smakelijke koffie, vers gebrande noten en heerlijke weidelandkaas. Ook kun je bij ons terecht voor leuke cadeautjes en borrelplanken met gepersonaliseerde teksten of tekeningen. Kijk voor meer informatie op desmaakwinkel.nl.
1: Vakmanschap is meesterschap. Dat geldt helemaal voor stucadoorsbedrijf Christian Franken. Al meer dan 25 jaar een begrip in de stucadoorsbranche. En het adres voor sierpleister, renovatie en alle voorkomende stucwerkzaamheden. Meer informatie? Bezoek onze website cfranken.nl. Iedereen is anders. Andere smaak, andere wensen. Sibo Vloeren zijn wij. Vind jouw stijl en creëer jouw vloer. Jouw vloer in jouw stijl. Sibovloeren.nl.
2: Precies Cleaning en Rioolservice is het bedrijf voor al jouw schoonmaak- en rioolwerkzaamheden. Van professionele schoonmaak en schoonmaakdiensten op maat tot preventief onderhoud en riolering en onze 24-uur service voor acute problemen. We hebben alle kennis en ervaring in huis. Meer weten? Ga naar precieskleaningenriool.nl.
3: Bij Medifit Breda draait alles om jou. Persoonlijke begeleiding, slimme trainingsprogramma's en moderne fitness. Van vrije fitness en personal training tot e-gym, Milon en groepslessen. Wil jij sterker worden, fitter leven en resultaat zien? Plan nu een gratis intake via medifitbreda.nl. Medifit Breda. Jouw doelen, onze begeleiding.
4: A+ Geveltechniek. Voor het leveren en plaatsen van kunststof, aluminium en houten kozijnen tot aan- of verbouwen. Maar ook voor rolluiken, screens, raamdecoratie, horren en plissé-hoordeuren. Tevens plaatsen wij ook dakkapellen. Van advies tot zorgeloos genieten. Neem contact op met Stan Konings via a+geveltechniek.nl.
5: Autobedrijf Boeren. Voor APK-keuringen, onderhoud en airco-service aan personenwagens, bedrijfsauto's en campers van alle merken. Ook voor jonggebruikte wagens ben je in de showroom van Autobedrijf Boeren aan het juiste adres. Meer informatie of een afspraak maken? Ga naar autobedrijfboeren.com.
6: DJ School International Breda is dé DJ-school van Europa. Waar iedereen terecht kan voor professionele DJ- en producerlessen.

0: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op NIWS. Via sociale media heeft de politie verschillende beledigende en bedreigende reacties ontvangen naar aanleiding van een bericht over een arrestatie in Zeist waarbij agenten geweld hebben gebruikt. Onder dat bericht kunnen geen reacties meer worden geplaatst. Volgens de politie zijn een gesprek en kritiek goed, maar in dit geval zijn alle fatsoensnormen overschreden. Een woordvoerder zegt dat er sprake was van de meest heftige bedreigingen. De politie meldt dat de jongen die gisteren bij de Maarseveense plassen uit het water werd gehaald overleden is. Gisteren rond 5 uur kwam er een melding binnen dat er iemand te water was geraakt. Op dat moment was het wegens het mooie weer erg druk in het recreatiegebied. Er werd met een duikteam, een helikopter en een droneteam naar de jongen gezocht. Niet veel later werd hij uit het water gehaald. Hij is nog naar het ziekenhuis gebracht, maar hulp mocht niet meer baten. De recreatieplas is vandaag gesloten. Het Libanese persbureau NAA meldt dat er zeker 11 mensen zijn gedood door Israëlische aanvallen in het zuiden van Libanon. Eén aanval zou in de buurt van een ziekenhuis hebben plaatsgevonden en daarbij raakten 12 medewerkers gewond. De aanvallen waren in de nacht. Verschillende woningen raakten daardoor verwoest, terwijl de bewoners lagen te slapen. Hezbollah heeft al laten weten terug te mappen en vergeldingsacties op Israëlische doelen uit te voeren. In april spraken Israël en Libanon een staakt-het-vuren-akkoord af, maar nog altijd gaan de aanvallen gewoon door. De 81-jarige zanger Rod Stewart heeft 2 optredens in Las Vegas afgezegd. Hij kampt met een bijholteontsteking en zijn artsen hebben hem geadviseerd rust te nemen. Daarom kwamen de concerten op vrijdag en gisteren in de Coliseum at Caesar Palace te vervallen. Volgens een woordvoerder verwacht men dat Stewart vanaf dinsdag 2 juni weer op het podium staat. De Britse zanger heeft zijn excuses aan zijn fans aangeboden en laat weten dat hij zijn stem rust geeft om te herstellen. Het weer. Er zijn zonnige momenten, maar er kunnen ook wat regen- en onweersbuien voorkomen. Bij een zwak tot matige west- tot noordwestenwind is het 20 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws op NIWS.
1: Er zijn op dit moment geen bijzonderheden.
2: De eerder genoemde Ad Koppendraaier benader ik ook om te komen draaien op nieuws. En Ad is ook al in die tijd nog steeds bij ons gebleven met de 19 Toen Show en iedere vrijdag de ochtend. Ook live vanuit zijn woonplaats Berkel en Roderijs. Maar ook kwam Pierre van der Stappen op het nieuwsnest terug. DJ's die samen met de andere jocks die al bij ons al draaiden het weer meer professioneel liet te klinken. Er kwamen camera's in de studio, greenscreen, beelden en audio op onze site. En de luisteraars die waren enthousiast om de jocks live te zien. Sommigen wilden wel in beeld, anderen niet. Nieuws groeide door. De ochtendshow van Reinier had geen vervolg na 9 uur. Ja, dan werd het non-stop. Harry Vos had geproefd van de sfeer bij Nieuws met onze carnavalsuitzending. En Harry draaide al bij Breda Nu Radio en kwam maar naar ons toe. Peter Houtenpen kwam ook bij Nieuws. Hij vulde de uren op zijn eigen manier in maandag tot en met donderdag op van 9 tot 12. De tijd zat even stil. Een programma waar je het zo kan oppakken en kan droppen op Landelijke Radio 5. Dat draaide bij ons, Peter, Harry en de rest, Ad en Pierre, trots. Trots was ik. Ter uitbreiding van de dagelijkse programma's, perfect. Het werd groter en groter. Anton nam Huub de Mooi mee. En Huub met prachtige programma's op zijn prachtige NIWS-uitspraak. Inmiddels was ook Patrick van de Heuvel en Bart van de Heuvel en Luc Jansen bij ons team. Patrick met een toffe middagshow en Bart en Luc met hun specifieke avondshows. Het team stond en daar waren we maar al te trots op.

DJ's als Mark Maas, Roy Scheerman, Bram Lieftink en Jeroen Drocht hebben allemaal ook een bijdrage geleverd aan dit succes. Later kwamen Dave Hipkin en Alex de la Rosa met een geweldige U-mix op de vrijdagavond ons team vergroten. Hartelijk dank hiervoor, heren. Allemaal. Evenementen als de Vibes, ieder jaar in het Veelandshuis, Big News Party, de Top 500 op locatie in de Drie Linden in Prinsenbeek, sponsoring van evenementen op FM bij Breda Nu Radio, zelfs op FM, ja, zijn we geweest. Met de Top 500. Met een hoogwerker, onze eigen FM-frequentie. Met een eigen hoogwerker op de oprit. Zomaar een kleine greep uit de vele dingen die we gedaan hebben.

Er kwamen luisteraars langs in de radiostudio en sommigen werden onderdeel van programma's. John Goos met zijn nieuwstip, iedere vrijdagmiddag braaf al die jaren. Peter Vergils met Peets Platte Plaat en Harry van Dijk als Harry de Hapjesman. Altijd leuk als er aanloop was. Al mijn vrienden kwamen kijken en een biertje drinken en een nummer aanvragen tijdens Joey Quest. Wekelijks tientallen aanvragen. Maar die aanvragen werden iedere week minder. Dat was de wake-up call. Luisteraars klaagden dat er regelmatig stiltes waren. En stiltes dodelijk voor een radiostation op internet. We stapten over naar een meer professionaliteit. Daar was On Air for Media. Het was beter getackled. Maar de schade was toen al ontstaan.

DJ's gingen hun eigen weg. Er verlieten een aantal het radiostation. En ik wilde ervoor blijven vechten. Ik wilde niet opgeven. Maar die vrolijkheid werd een obsessie. Luisteraars, aantal liepen terug. En de kosten stegen. De ambitie werd minder bij mij en bij Angelique. Je wilt per slot van rekening wil je wel resultaat bij zoveel inspanning. Maar op een gegeven moment zei ik tegen Angelique en het hele team, ik ga nog één ding investeren, dat is een gloednieuwe radio-app. Als de luistercijfers niet meer gaan stijgen, komt het nooit meer goed en stop ik ermee. Ik wil het de luisteraar makkelijker maken, om naar nieuws te luisteren. En dat resultaat bleef helaas uit. Dit opgeteld met de enorme inspanning en energie wat een radiostation laten draaien kost, besloot mij om nieuws en het radio te beëindigen. Een eerlijke spiegel voorhouden. Dat is toch dapper, vind je niet?

Ik zal de afgelopen verhalen echt familie, vrienden, luisteraars, adverteerders vergeten zijn te benoemen. Vergeef het me. Ik wil onze grote dank uitspreken aan iedereen die al die jaren tijd en inspanning heeft gestoken in ons radiostation. DJ's, adverteerders, familie, vrienden, kennissen. Iedereen, echt iedereen. En jij ook als luisteraar. Angelique en ik vinden het goed zo. Ik hoop dat de DJ's hun hobby kunnen blijven uitoefenen bij een ander radiostation, want dat verdienen ze. We gaan meer genieten. Wij, Angelique en ik. Minder stress en meer met mijn kinderen, vrienden, familie, leuke dingen doen. We schakelen met opgeheven hoofd Nieuws Internet Radio uit na de plaat waar we ooit ook begonnen mee zijn. Op zondag 1 maart 2015, net na 12 uur in de middag. Queen, Don't Stop Me Now. Het gaat jullie goed. Blijf veel van elkaar houden en blijf gezond.